0: de diepte zijn geraakt door een afgebroken rotsblok en ernstig gewond zijn aan zijn voet. Hij kan niet meer klimmen en moet door een specialistisch team worden bevrijd. Reddingswerkers moeten een doorgang op enkele plekken verbreden om de man te kunnen evacueren. De operatie zal naar verwachting nog uren duren. De politie heeft bedreigingen gekregen na een bericht op sociale media over een aanhouding in een asielzoekerscentrum in Zeist. Bij die arrestatie werd door agenten geweld gebruikt. Vanwege de bedreigingen heeft de politie de reactiemogelijkheid op Instagram en Facebook uitgezet. Of er ook strafbare reacties bij zitten, kon de politie nog niet zeggen. Bij de aanhouding in het AZC in Zeist werden een man en een vrouw hardhandig aangepakt. Beelden van de arrestatie gaan rond op sociale media en zijn ook gepubliceerd door de Arabische nieuwszender Al Jazeera. De Braziliaan João Fonseca heeft op Roland Garros voor het eerst de kwartfinales bereikt van een Grand Slam toernooi door de Noor Casper Ruud te verslaan. De 19-jarige Fonseca versloeg de tweevoudig finalist in 4 sets en neemt het nu op tegen de Tsjech Jakub Mensik. Nederlander Jesper de Jong verloor eerder op de dag in de 8e finales van de Duitser Alexander Zverev en ligt uit het toernooi. De Jong mocht meedoen aan het hoofdtoernooi door een afmelding nadat hij eerder was gestrand in de kwalificatie. Het weer, vannacht blijft het overal droog. Het is zo'n 11 tot 15 graden. Komende dag eerst zonnig, later meer stapelwolken en een enkele bui. En het wordt 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Oog Radio.

0: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Bij twee steekincidenten in het centrum van Den Haag zijn vannacht 3 mensen gewond geraakt. De politie kreeg rond 1:15 meerdere meldingen binnen over de steekpartijen die plaatsvonden op de Kalvermarkt en het Koningin Julianaplein even verderop. Over een verband is tussen de incidenten is niet bekendgemaakt. De politie roept mensen die informatie of beelden hebben op zich te melden. Bij een aanrijding op de A4 vlakbij de grens met België is iemand overleden. Wat er precies is gebeurd is niet bekendgemaakt. De politie doet onderzoek en zegt de komende dag meer informatie te geven over het ongeval. De weg is gedeeltelijk afgesloten tussen knooppunt Markiezaad en Zandvliet in België. En ook het viaduct over de A4 in Ossendrecht is dicht. De afsluitingen zullen nog enkele uren duren. Op de weg worden schermen geplaatst in verband met het onderzoek. In Cuneo in Noord-Italië is een reddingsoperatie gaande om een man te bevrijden die vastzit in een grot. De 20-jarige man zou op 120 meter diepte zijn geraakt door een vallend rotsblok en ernstig gewond zijn aan zijn voet. Hij kan niet meer klimmen en moet door een specialistisch team worden gered. Reddingswerkers moeten de doorgang verbreden om de man te kunnen evacueren. De operatie zal naar verwachting nog uren duren. De Braziliaan João Fonseca heeft op Roland Garros voor de eerste kwartfinales bereikt van een Grand Slam toernooi door de Noor Casper Ruud te verslaan. De 19-jarige Fonseca versloeg de tweevoudig finalist in 4 sets en neemt het nu op tegen de Tsjech Jakub Mensik. Nederlander Jesper de Jong verloor eerder op de dag in de 8e finales van de Duitser Alexander Zverev en ligt uit het toernooi. De Jong mocht meedoen aan het hoofdtoernooi door een afmelding nadat hij eerder was gestrand in de laatste kwalificatieronde. Het weer, vannacht blijft het overal droog. Het is zo'n 11 tot 15 graden. Komende dag eerst zonnig, later meer stapelwolken en een enkele bui. En het wordt zo'n 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Oog Radio.

Was er iets waar ik om wenste? Voordat de put droog kon te staan. Dan was het lang zullen ze leven, familie waar ik veel van hou.

0: geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. De eerste ronde van de presidentsverkiezingen in Colombia heeft geen winnaar opgeleverd. Er komt een tweede beslissende stemronde tussen de rechtspopulistische Abelardo de la Espreya en de linkse kandidaat Iván Cepeda. Ze behaalden geen van beiden meer dan de helft van de stemmen. De uitslag van de eerste ronde wordt betwist door de vertrekkend president Gustavo Petro, die beweert dat er mogelijk fraude is gepleegd. Ook zijn partijgenoot Cepeda eist opheldering. Bij een aanrijding op de A4 vlakbij de grens met België is iemand overleden. Wat er precies is gebeurd is niet bekendgemaakt. De politie doet onderzoek en zegt de komende dag meer informatie te geven over het ongeval. De weg is gedeeltelijk afgesloten tussen knooppunt Markiezaat en Zandvliet in België. Ook het viaduct over de A4 in Ossendrecht is dicht. De afsluitingen zullen nog enkele uren duren. Op de weg worden schermen geplaatst in verband met het onderzoek. Bij twee steekincidenten in het centrum van Den Haag zijn vannacht 3 mensen gewond geraakt. De politie kreeg rond 1:15 meerdere meldingen binnen over de steekpartijen. Die plaatsvonden op de Kalvermarkt en het Koningin Julianaplein, even verderop. Of er een verband is tussen de incidenten is niet bekendgemaakt. De politie roept mensen die informatie of beelden hebben op zich te melden. De Braziliaan João Fonseca heeft op Roland Garros voor het eerste kwartfinales bereikt van een Grand Slam toernooi door de Noor Casper Ruud te verslaan. De 19-jarige Fonseca versloeg de tweevoudig finalist in 4 sets en neemt het nu op tegen de Tsjech Jakub Mencik. Nederlander Jesper de Jong verloor eerder op de dag in de 8e finales van de Duitser Alexander Zverev en ligt uit het toernooi. De Jong mocht meedoen aan het hoofdtoernooi door een afmelding omdat hij eerder was gestrand in de laatste kwalificatieronde. Het weer, vannacht blijft het overal droog. Het is zo'n 11 tot 15 graden. Komende dag eerst zonnig, later meer stapelwolken en een enkele bui. En het wordt 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Bij een aanrijding op de A4 vlakbij de grens met België is iemand overleden. Wat er precies is gebeurd is niet bekendgemaakt. De politie doet onderzoek en zegt later vandaag meer informatie te geven over het ongeval. De weg is gedeeltelijk afgesloten tussen knooppunt Markizaat en Zandvliet in België. Ook het viaduct over de A4 in Ossendrecht is dicht. De afsluitingen zullen nog enkele uren duren. Op de weg zijn schermen geplaatst in verband met het onderzoek. De eerste ronde van de presidentsverkiezingen in Colombia heeft geen winnaar opgeleverd. Er komt een tweede, beslissende stemronde tussen de rechtspopulistische Abelardo de la Estrella en de linkse kandidaat Iván Cepeda, die geen van beiden meer dan de helft van de stemmen behaalde. De uitslag van de eerste ronde wordt betwist door vertrekkend president Gustavo Petro, die beweert dat er mogelijk fraude is gepleegd. Ook zijn partijgenoot Cepeda eist opheldering. De politie heeft bedreigingen gekregen na een bericht op sociale media over een aanhouding in een asielzoekerscentrum in Zeist. Bij die arrestatie werd door agenten geweld gebruikt. Vanwege de bedreigingen heeft de politie de reactiemogelijkheid op Instagram en Facebook uitgezet. Of er ook strafbare reacties bij zitten, kon de politie nog niet zeggen. Bij de aanhouding in het AZC in Zeist werden een man en een vrouw hardhandig aangepakt. Beelden van de arrestatie gaan rond op sociale media en zijn ook gepubliceerd door de Arabische nieuwszender Al Jazeera. In Cuneo in Noord-Italië is een reddingsoperatie gaande om een man te bevrijden die vastzit in een grot. De 20-jarige man zou op 120 meter diepte zijn geraakt door een vallend rotsblok en ernstig gewond zijn aan zijn voet. Hij kan niet meer klimmen en moet door een specialistisch team worden gered. Reddingswerkers moeten de doorgang verbreden om de man te kunnen evacueren. De operatie zal naar verwachting nog uren duren. Het weer, vannacht blijft het overal droog. Het is zo'n 11 tot 15 graden. Vandaag eerst zonnig, later meer stapelwolken en een enkele bui. En het wordt 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Oog Radio.

0: Flink een schone bedrijfsauto? JP's Car Wash is er nu ook voor bedrijfswagens tot 2,80 meter. A7, afslag Hoogkerk. JP's Car Wash. Ook op zondag open.
1: Bij tandartspraktijk 18 Karaat in Groningen bent u welkom zonder verwijsbrief. Onze ervaren tandartsen en mondhygiënisten geven duidelijke uitleg, werken met moderne technieken en zorgen voor een ontspannen behandeling voor het hele gezin. Of het nu gaat om preventie of kindertandheelkunde, bij 18 Karaat voelt u zich vertrouwd. Ga voor een stralende glimlach. Maak een afspraak via tandartspraktijk18karaat.nl of bezoek ons aan de Oosterhamrikade 119 32 in Groningen.
2: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
3: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Bij een aanrijding op de A4 vlakbij de grens met België is iemand overleden. De politie doet onderzoek en zegt later vandaag meer informatie te geven over het ongeval. De weg is gedeeltelijk afgesloten tussen knooppunt Markiezaat en Zandvliet in België. Ook het viaduct over de A4 in Ossendrecht is dicht. De afsluitingen zullen nog enkele uren duren. Op de weg zijn schermen geplaatst in verband met het onderzoek. De eerste ronde van de presidentsverkiezingen in Colombia heeft geen winnaar opgeleverd. Er komt een tweede, beslissende stemronde tussen de rechtspopulistische Abelardo de la Espria en de linkse kandidaat Iwan Cepeda. De uitslag van de eerste ronde wordt betwist door vertrekkend president Gustavo Petro, die beweert dat er mogelijk fraude is gepleegd. Ook zijn partijgenoot Cepeda eist opheldering. Bij twee steekincidenten in het centrum van Den Haag zijn vannacht 3 mensen gewond geraakt. De politie kreeg rond 1:15 meerdere meldingen binnen over de steekpartijen die plaatsvonden op de Kalvermarkt en het Koningin Julianaplein, even verderop. Of er een verband is tussen de incidenten is niet bekendgemaakt. De politie roept mensen die informatie of beelden hebben op zich te melden. De politie heeft bedreigingen gekregen na een bericht op sociale media over een aanhouding in een asielzoekerscentrum in Zeist. Bij die arrestatie werd door agenten geweld gebruikt. Of er ook strafbare reacties bij zitten, kon de politie nog niet zeggen. Bij de aanhouding in het AZC in Zeist werden een man en een hoogzwangere vrouw hardhandig aangepakt. Beelden van de arrestatie gaan rond op sociale media. In Cuneo in Noord-Italië is een reddingsoperatie gaande om een man te bevrijden die vastzit in een grot. De 20-jarige man zou op 120 meter diepte zijn geraakt door een vallend rotsblok en ernstig gewond zijn geraakt aan zijn voet. Reddingswerkers moeten de doorgang verbreden om de man te kunnen evacueren. De operatie zal naar verwachting nog uren duren. Het weer, het is overal droog en zo'n 11 tot 15 graden. Vandaag eerst zonnig, later meer stapelwolken en een enkele bui. En het wordt 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Deze week bij visspecialist Paschel. Loaded kibbeling om je vingers bij af te likken. Voor €9,95. En plates al voor €14,95. Met vis, patat, drinken, 2 sausjes en rauwkost. Deze week bij visspecialist Paschel. Winkelcentrum Paddepoel.
5: Eén voor jou.
6: Voordelige spijkerbroeken.
5: Eén voor mij.
6: Voordelige korte broeken.
5: Eén voor jou.
6: Voordelige t-shirts.
5: Eén voor mij.
6: Voordelige overhemden.

Het geluid van Groningen.

0: Adverteren op radio of televisie werkt absoluut omzetverhogend. Meer weten? Kijk op primareclame.nl.
1: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
2: Dorald Negens met het NOS-journaal. Het aantal mensen dat in een gevangenis wacht op een TBS-behandeling groeit. Op dit moment zijn het er 261. 6 jaar geleden waren het er nog 45. Dat komt omdat meer mensen TBS krijgen opgelegd en de doorstroom stagneert, ziet ook deze behandelaar.
3: Met de hele afschaling van de zorg, met al personeelstekorten. Daarnaast zijn er hele lange wachtlijsten. De plekken die er zijn, daar zitten mensen heel lang op, waardoor ze weinig uitstroom en doorstroom hebben. Dus dat alles bij elkaar maakt het heel moeilijk.
2: Wie langer dan 4 maanden moet wachten op een plek in een TBS-kliniek heeft recht op een schadevergoeding. Bij 2 steekincidenten in het centrum van Den Haag zijn vannacht 3 mensen gewond geraakt. Politie kreeg rond 1:15 meerdere meldingen binnen over de steekpartijen die plaatsvonden op de Kalvermarkt en het Koningin Julianaplein even verderop. Of er een verband is tussen de incidenten is niet bekendgemaakt. Vanaf vandaag kunnen BOA's jongeren ook doorverwijzen naar HALT. Politie mocht dat al, maar BOA's konden alleen boetes of waarschuwingen geven. Volgens HALT werkt het beter dan boetes.
4: De HALT-interventie is ingericht en ontworpen om jongeren echt te helpen om te leren van hun fout. En een boete doet dat eigenlijk niet. Daarnaast richten we ons ook op het herstellen van de fout en het goedmaken.
2: Het idee is dat BOA's op deze manier beter jeugdcriminaliteit kunnen tegengaan. Bij een aanrijding op de A4 vlakbij de grens met België is iemand overleden. Wat er is gebeurd is niet bekendgemaakt. De politie doet onderzoek en zegt later vandaag meer informatie te geven. De weg is deels afgesloten tussen knooppunt Markizaat en Zandvliet in België. Ook het viaduct over de A4 in Ossendrecht is dicht. Het weer, het is overal droog, zo'n 15 graden. Vandaag eerst zonnig, later meer stapelwolken en een enkele bui. En het wordt 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Dankjewel, Dorald.
6: De agrarische website van Nederland. Deboerdrachten.nl. 35.000 artikelen op voorraad. Vandaag voor 4 uur besteld, morgen in huis.
7: Stop maar met zoeken, want LW Vloeren, dat is kwaliteit onder uw voeten. Grote voorraad laminaat en PVC voor de laagste prijs. LW Vloeren. Atoomweg 65 Groningen en op lwvloeren.nl.
1: Het nieuws uit Groningen.
5: Goedemorgen Groningen, dit is de Oog Ochtendshow. En Groningen staat op met de Ochtendshow. Het is 7:03, mijn naam is Rick en Hans heeft voor jou de onderwerpen van het lokale nieuws.
8: Goedemorgen. Groningen stopt nieuwe vrijstellingen voor thuisonderwijs. Groningse studenten halen wereldwijde top 10 in ruimtewedstrijd. En de Stadspartij behoudt creatieve broedplaats op de Suikerzijde.
5: Hoe dat allemaal in elkaar zit, dat hoor je rond 7:30 in het lokale nieuws. Hier is de Hoogradio Verkeersupdate mede mogelijk gemaakt door groningenbereikbaar.nl. Ze weten te melden dat er nog geen files zijn te betreuren op een Groninger snelwegen. Wonderlijk genoeg is het trouwens, ik zie het nu ineens voorbij komen, daarom noem ik het ook even, in het Lauwersmeergebied, op de Marneweg.
8: Oké. Okay.
5: Ja, daar is ineens een vertraging. Ik weet niet wat daar aan de hand is. Nee. Hoe kan je daar nou file krijgen? Maar het kan dus. In de bus en op het spoor gaat ook alles lekker door, maar plan wel even je reis in de reis hebt voordat je op pad gaat. Het is 7:04, dit is de Hoogochtendshow. Wij gaan je weer 2 uur lang op de hoogte brengen van alles wat er in de gemeente Groningen zich voordoet. En zo duiken wij het nieuws uit Groningen in. Waar gaan we het over hebben, Hans?
8: Nou, we gaan het hebben over Home of Talent. In Groningen willen we ons als provincie de komende jaren sterker op de kaart zetten als een aantrekkelijke regio voor bedrijven, talent en investeerders. Nou, dat is een hele mond vol, ja, maar klinkt goed.
5: Inderdaad, en hoe dat dan allemaal klinkt, dat hoor je nadat we geluisterd hebben naar Alex Warren met Fever Dream. Goedemorgen, Groningen.
1: Ochtendshow.

0: Zo, dat was Alice Warren en hij had een koortsdroom. Nou, ik hoop niet dat, dat jij dat hebt gehad, luisteraar. Want dat zijn hele vervelende dingen om mee te maken, volgens mij. Ja. Het zet de klok op 7:07.
1: Het nieuws uit Groningen.
0: Is nu aan de beurt. En moet ik heel snel kijken waar dat ook alweer was. Groningen wil zich als provincie de komende jaren sterker op de kaart zetten als aantrekkelijke regio voor bedrijven, voor talent en investeerders.
2: Deze campagne, die opgezet is door de Groningen en Partners, wordt donderdagavond gelanceerd op het dakterras van het Forum. De bedoeling van de campagne is om de overheid, onderwijsinstellingen, zorgorganisaties, bedrijven en sportclubs nauwer te laten samenwerken. Zo ook de sportclubs FC Groningen, Donar en Lycurgus. Lycurgus, ja, zo leer je elke dag weer wat. Vanaf seizoen 2026-2027 dagen de clubs de tekst Groningen Home of Talent op hun shirts met groen-witte tinten. En daarnaast worden de teams ingezet voor campagnes om de regio nationaal en internationaal bekender te maken. Je hoort burgemeester Roelien Kamminga.
3: Geboren en getogen hier, dan zie je hoeveel moois hier gebeurt, hoeveel talent we ook hebben. En hoe mooi is het dan dat je hier met elkaar, met de sportclubs, maar ook met het bedrijfsleven, met overheden, kennisinstellingen, samen de handen ineens slaat en zegt, weet je wat, wij zijn gewoon home of talent. En we gaan dat eigenlijk heel Nederland en het liefst heel de wereld laten zien.
2: Nou, je hoort de burgemeester Roelien Kamminga. En dat betekent voor de clubs allereerst alle drie clubs in groen en wit. En je hoort Arjan Tai van Lycurgus. Ik blijf hem moeilijk vinden.
0: Ik geloof het ook.
4: Nieuwe clubkleuren.
5: Ja, dat klopt. Maar daar hebben we het grotere belang niet heel lang over na moeten denken.
6: Belangrijker dan de kleurwijziging is de intensieve samenwerking die de sportverenigingen per 1 juli aangaan. Onder meer op het gebied van communicatie, HR en maatschappelijke programmering. En dat maakt Lycurgus-directeur Arjan Tai trots.
5: Ik ben jarenlang seizoenskaarthouder geweest van FC Groningen, vak SS, rij 1, stoel 6. Supporter van Donar en heel lang speler en coach van Lycurgus geweest. Dus vandaag zit ik hier niet alleen om de topsport te vertegenwoordigen, maar zit ik hier ook vooral wel als trotse Groninger.
4: Wat betekent deze samenwerking voor jullie?
5: Nou, ik denk dat het vooral iets betekent voor de ambitie die we met elkaar in Groningen hebben. Samenwerken, Europees en internationaal zichtbaar worden. En dat vanuit een hele brede voedingsbodem waarin bedrijfsleven, overheid, kennisinstellingen, zorg in topsport samen gaan werken. Ja, dat is een uniek concept voor Nederland. Dat is als Groninger, daar refereerde ik in de toespraak aan, maakt me dat heel erg trots.
6: Eén ding is zeker, de samenwerking gaat de drie clubs structureel meer geld opleveren.
5: We willen wel graag een stapje verder komen in Europees volleybal. En daarvoor helpt dit instrument ook, zowel in de integratie van allerlei professionele zaken binnen de club, als het over communicatie of finance of hij gaat, helpt dat. Maar ook in de zekerheid van de financiële capaciteit helpt dat heel erg.
2: Ja, je hoorde Arjan Tai. Naast een trots gevoel krijgen de clubs ook een zak geld voor de samenwerking. Voorlopig leggen diverse bedrijven al 125.000 tot 250.000 euro in. En dat brengt de sponsorpot voorlopig op 3 miljoen euro. Daarvan gaat 75% naar FC, 15% naar Donar en 10% naar Lycurgus. Je hoort Peter Hager van Home of Talent.
4: Er zijn nu 6 bedrijven bij betrokken. Worden dat er nog meer?
7: Dat is wel de bedoeling. Er is ruimte voor meer bedrijven. Maar we willen goed met elkaar kijken. Past dat? Zijn de motieven of de motivaties van alle clubs gelijk? En zo bouw je dat eigenlijk met elkaar uit. Hè? Want het is een soort samenwerking. Dus we beginnen met een mooie club en die gaan we uitbouwen.
2: Je hoorde Peter Hager van Home of Talent in een bijdrage van Ruben Vijken.
0: Oh, ik ben heel benieuwd hoe dit allemaal in elkaar gaat zitten.
7: Ik ook.
0: En hoe die clubs daar allemaal zich gaan ontwikkelen. En ik vind het wel apart dat ze dan ook allemaal dezelfde clubkleuren krijgen. Dat had ik niet verwacht. Want,
7: ik ook niet.
0: Nee, want daardoor krijg je ook de identiteit die allemaal één in één zou worden. En dan zouden misschien ook mensen daardoor in de war kunnen raken.
7: Van, dat
0: is dat FC Groningen of is dat Lycurgus waar ik zit?
2: Ja, je weet in ieder geval dat ze uit Groningen komen.
0: Dat is in ieder geval niet te missen inderdaad. Dat is wel waar.
1: Groningen staat op met de Oogochtendshow.

0: Ja, het fenomeen uit de jaren 80. De power ballad. Je hoorde hard. Met Alone uit 1987.
1: Als ik zo naar buiten kijk, zie ik dat het zonnetje lekker zijn best doet. Er is een beetje bewolking, een beetje mist, maar dat is allemaal een beetje. En ik verwacht dat die mist heel snel zal optrekken. Vandaag wisselen wolkenvelden en opklaringen elkaar af. Het blijft op een lokale bijna droog en het wordt 23 graden bij een zwakke zuidwestenwind, windkracht 2. Komende nacht daalt het kwik rond de 15 graden, wordt het een zwoele nacht. En ook morgen is het zwoel, het wordt 23 graden. Eerst is er geregeld zon en de bewolking neemt toe. In de rond de middag kan dan een eerste bui vallen en in de middag vallen er meer, met kans op een slag onweer. Er staat weinig wind, die draait van het zuiden naar het westen en is zwak windkracht 2. Woensdag veel bewolking, schijnt af en toe de zon. Kan er nog een regen- of onweersbui vallen en wordt het 21 graden. Donderdag en vrijdag regelmatig buien afgewisseld met zon en dan wordt het een graad of 20.
2: Goedemorgen, het is 7:15. Dit is het korte nieuws uit Groningen. Winnaars Marathon Groningen, dat meldt Oognieuws. Sikker van der Meijden en Wouter Ploeger hebben zondag de Marathon van Groningen gewonnen. Van der Meijden was de snelste vrouw en Ploeger won bij de mannen. De marathon werd voor het eerst sinds 2008 weer gehouden.
1: Ja, het was wel een toestandje in de binnenstad ook.
2: Ja.
1: Dingen die afgesloten waren.
2: Ja.
1: Een paar mensen onwel geworden, dus dat is wel iets minder.
2: Ja, dat zijn we niet meer gewend dan na die 20 jaar.
1: Inderdaad.
2: Ja, dan was er een protest op de Grote Markt, dat melden wij zelf. Op de Grote Markt in Groningen is zaterdag gedemonstreerd tegen gedwongen bekeringen en kindhuwelijken in Pakistan. De actievoerders vroegen aandacht voor minderjarige meisjes uit religieuze minderheden die volgens mensenrechtenorganisaties slachtoffer worden van ontvoering en uithuwelijking. En een stroomstoring in de Eems-Delta, dat meldt TVH en Stad. Een groot deel van de gemeente Eems-Delta zit vanochtend zonder stroom door een brand in een transformatiestation in Farmsum. Ook bruggen en spoorwegovergangen zijn getroffen. Volgens de veiligheidsregio is Chemie Park Delfzijl niet getroffen.
1: Oké, nou dan wordt het lastiger om wakker te worden.
2: Ja?
1: Ja.
2: Nou ja, hopen dat het snel opgelost is.
1: Trouwens, dat is dan wel weer leuk. Kijk, tegenwoordig heeft iedereen natuurlijk een mobiele telefoon. Die heeft een accu, dat scheelt een end. Maar vroeger had je van die wekkerradio's, ja, dan werd je dus inderdaad niet op tijd wakker.
2: Nee.
1: Soms wel eens te laat op je werk. Maar gelukkig is dat nu in ieder geval niet meer aan de orde. We gaan terug naar de muziek hier op Oog Radio met Live en Overcome. Zo'n heerlijk dramatisch nummer ook, waar je even lekker mee kunt blaren. Dus kom uit je bed, vul je longen met lucht en blaar vooral lekker mee.

0: verschillende composities die je erop hoort. Dat gaat dus om de, ja, de klokken. Ja, geloof ik.
1: Hoe heet dat ook alweer? Het is niet echt klokkentoren, maar dat je allemaal van die verschillende bellen hebt.
0: Ja.
1: Een carillon.
0: Ja, ja, van populaire muziek tot traditionele melodieën. En tijdens de sessie ga je samen de straat op om te luisteren naar een stuk van de Amerikaanse componiste Constance Cooper. En Constance zal zelf ook aanwezig zijn voor vragen. Een voertuig van deze activiteit is Engels.
1: Ja, dat klinkt wel interessant.
0: Ja, ik wil er eigenlijk zo meteen wel heen.
1: Jawel, hè, snap ik. Om 7:15 kun je in de spot in de Oosterpoort terecht voor de Philharmonie der A. Die speelt Mahler 2. De tweede symfonie van Mahler in ieder geval, die Auferstehung, is het meest spirituele werk van Gustav Mahler. De muziek gaat over leven en dood, verlossing en wederopstanding. Het stuk vraagt om een uitzonderlijk grote bezetting met een voltallig symfonieorkest, gemengd grootkoor, zangsolisten, offstage orkest en orgel. Maak het mee vanavond in de Oosterpoort om 7:15.
0: Ja, en dan vanavond om 8:30 in de RKZ-bioscoop de film I Swear. Van de ene op de andere dag begint de Schotse tiener John Davidson tics te vertonen en onvrijwillig te vloeken. Hij heeft het syndroom van Gilles de La Tourette. Maar die aandoening is dan, in 1983, nog zo goed als onbekend. Hij vervreemdt van zijn leeftijdsgenoten, komt voortdurend in de problemen en wordt als krankzinnig beschouwd. We volgen hem thuis, op school en later ook op zijn werk. En jij kunt hem vanavond volgen in de RKZ-bios om 8:30.
1: Tot zo voor onze uitgaans. Tips. Wil je meer? Kijk dan even op de website van de Groninger Uitloper op groningen.uitloper.nu. Je kunt ook naar 9 uur op de kabelkrant van OogTV kijken. En organiseer je zelf een evenement? Geef het dan vooral even door op ochtendshow@oogradio.nl. Dus ochtendshow@oogradio.nl.

0: mij.
1: Chris Cross Amsterdam, Jan Smit en Frans Bauer. Ja, en als je denkt, wat klinkt het allemaal bekend, maar dan ook weer net niet. Dat klopt. Het is namelijk een mashup, een samenvoeging van twee Nederlandse klassiekers. Als de morgen is gekomen. En heb je even voor mij van Frans Bauer. En ja, dat is gewoon een hele leuke combinatie geworden, toch?
2: Ja, maar ik denk dat ze iets vergeten zijn. Ze hadden jou er ook nog wel door kunnen mixen.
1: Nee, dat moeten we de mensen niet aandoen.
3: Hoge Radio Stadsplaat.
1: Want uit de gemeente Groningen komt veel betere muziek dan van mijn stembandjes. En onder andere van Kaylee Beard. Ze zegt erover, ideeën voor liedjes bedenken is makkelijk. Maar ze ze tot leven brengen en tot een album vormen, dat is best wel eng. Het zijn de woorden van Kaylee Beard, maar ze heeft het toch gedaan. Mutations heet het album wat er is uit voortgekomen. En van dit album komt de track Thank God. Een nummer dat eigenlijk een middelvinger opsteekt naar de leidende rol van mannen in de maatschappij.
3: Hoge Radio Stadsplaat.
1: Thank God van Kaylee Beard.

0: Daily Beard. En thank God was de stadsplaat. Even voor 8:30 hoor je er weer eentje. En dat wordt een fonkelnieuwe plaat. Het overzicht van alle 25 stadsplaten vind je op hogeradio.nl/stadsplaat.
1: Goedemorgen, het is 7:30. En mijn naam is Hans-Petter Gragolo met het nieuws uit Groningen. De gemeente Groningen gaat nieuwe aanvragen voor vrijstelling van de leerplicht vanwege religieuze of levensbeschouwelijke overtuigingen afwijzen. Aanleiding is een recente uitspraak van de Hoge Raad die bepaalt dat zo'n vrijstelling alleen mogelijk is als er geen passende openbare school in de buurt is. Volgens de gemeente zijn die scholen er wel. In Groningen krijgen momenteel 33 kinderen uit 24 gezinnen thuisonderwijs op basis van deze regeling. Bestaande vrijstellingen worden per situatie opnieuw bekeken. Wethouder Carine Bloemhof benadrukt dat onderwijs niet alleen draait om lesstof, maar ook om sociale ontwikkeling. Een Gronings studententeam van de Hans Hogeschool en de Rijksuniversiteit heeft een plek in de wereldwijde top 10 behaald tijdens de internationale ruimtewedstrijd CANSAT in Mexico-stad. Team KIWI Aerospace eindigde als 10e van 20 finalisten. In totaal deden inclusief de voorrondes 137 teams mee aan de competitie. De studenten bouwden een mini-satelliet ter grootte van een melkpak dat vanaf 400 meter hoogte werd gelanceerd. Tijdens de afdaling moest het apparaat gegevens verzamelen en na de landing blijven functioneren. Volgens de organisatie blonk het Groningse team uit in de technische innovatie, missieuitvoering en wetenschappelijke analyse. Stadspartij 100% voor Groningen wil dat het voorterrein van de Suikerzijde een creatieve broedplaats blijft en ziet meer toekomst in een vernieuwd Martini Plaza op de huidige locatie. Raadslid Niels Hilboese vindt dat succesvolle organisaties als Paradigm en EM2 de ruimte moeten krijgen om zich verder te ontwikkelen op het suikerterrein. Volgens hem kan Martini Plaza worden opgeknapt met nieuwe multifunctionele hallen voor topsport, concerten en congressen. Ook de omliggende kantoorzone aan de Leonard Springerlaan zou volgens de partij moeten worden vernieuwd met hoogbouw en meer groen. De discussie speelt terwijl de gemeente onderzoekt of Martini Plaza in de toekomst mogelijk naar de Suikerzijde verhuist. Na het weer, vandaag wisselen wolkenvelden en opklaringen elkaar af. Het blijft een lokale bui naar droog. En het wordt 23 graden bij een zwakke zuidwesterwind, windkracht 2.
0: Dankjewel, Hans. Dan gaan we eens even kijken naar de verkeerssituatie op de Groninger snelwegen. En het is nog steeds geen files te betreuren, dus alles rijdt lekker door. Dat geldt ook voor de bussen voor het spoor. Maar plan wel even je reis in de OV-app voordat je pad gaat. Dat is altijd aan te raden. Het is 3 minuten over 7:30. Leuk dat je luistert naar de Hoge Ochtendshow. En wij duiken zometeen het nieuws uit Groningen in. En we gaan ons even warm lopen. Want het is tijd voor het sportoverzicht.
1: Ah.
0: Ja, alle uitslagen van het afgelopen weekend staan weer allemaal op een rij. En dat is allemaal geproduceerd door de mensen van Oogsport. En bij elkaar verzameld door onze Oogochtendshow sportman Jan Kooistra. Ja, die houdt van sport, joh. Echt, die de hele dag door, die zit te denken aan korfbal. Die zit te denken aan voetbal. Die zit te denken aan handbal.
2: Dit is de Oogochtendshow.

0: Daar, hoog radio. Het was Lorraine met Tattoo.
1: Oogsport nieuws.
0: Het is weer tijd voor het Oogsportoverzicht met sportnieuws van de afgelopen weekend uit de gemeente Groningen.
2: Ja, Bie Kwik, 1887, speelt volgende seizoen opnieuw in de eerste klasse. In het tweeluik om promotie naar de vierde divisie tegen Dato werd zaterdag in Vriezenveen met 3-2 verloren. Woensdag werd het op de Esserberg 0-0.
0: Velocitas 1897 heeft zich zaterdagmiddag dankzij een 2-0 zege op FC Winterswijk geplaatst voor de finale om promotie naar de vierde divisie. Woensdag was de heenwedstrijd in 1-1 geëindigd. In de finale treft Velocitas de winnaar van Hoogland SVBO.
2: Ja, meerkampster Sofia Dokter van Groningen Atletiek had een uitstekende eerste dag achter de rug tijdens de prestigieuze hypermeeting in de Oostenrijkse Godsis. De 23-jarige Groningse leidt naar 4 onderdelen met een prachtig totaal van 3.969 punten. Maar het is haar niet gelukt om de prestigieuze hypo-meeting te winnen. De 23-jarige Groningse eindigt op de 3e plaats bij deze traditionele meeting van meerkampers. Maar wel met een persoonlijk record.
0: Netjes. Silke van der Meijden heeft gisteren de Marathon Groningen op haar naam gezet. Zij kwam als snelste vrouw over de finish. Bij de mannen won Wouter Ploeger uit Hamburg.
2: Donar moet gisteren een beslissingswedstrijd spelen in Martini Plaza. De Groninger basketballers verloren vrijdagavond in Leiden de vierde wedstrijd van de halve finale van de playoffs van ZZ Leiden met 91-71. Dus gisteren was de wedstrijd 5 bij een stand van 2-2. Maar het seizoen zit erop voor Donar. Ze verloren in eigen huis en in de halve finale van de playoffs van ZZ Leiden met 77-79.
0: Dat is dan weer jammer. Tot zover het sportoverzicht dat mede mogelijk gemaakt is door onze collega's van Oogsport. Luister iedere zaterdag van 2 tot 5 uur 's middags naar Oog Radio voor het laatste sportnieuws van de sporten die onze gemeente rijk is.
3: Het geluid van Groningen.
4: Groningen staat op met de Oog Ochtendshow.
3: Oog Radio.

0: Ja, in de jaren 80 had je op een gegeven moment met Rick Ashley. Je had Kylie Minogue en je had Mel en Kim. Muziek klonk allemaal een beetje hetzelfde met andere zangeres en zangeressen dan wel je. En dat werd dan geproduceerd door het Britse duo Stock, Aitken en Waterman. Dus trio, ja, best wel. En ja, Mel en Kim, die waren daar dus ook onderdeel van. Je hoorde Showing Out, Get Fresh at the Weekend.
1: Opstaan doe je met de Oog Ochtendshow.
2: Genieten en afzien bij Marathon RTV Noord, meldt dat. De eerste editie van de Marathon van Groningen heeft zondag voor veel blije, maar ook uitgeputte deelnemers gezorgd. Door het warme weer kregen meerdere lopers het onderweg zwaar. Vooral tijdens de halve marathon raakten mensen onwel. 7 deelnemers moesten behandeld worden, van wie 2 naar het ziekenhuis zijn gebracht. Toch overheerst bij veel hardlopers het enthousiasme. Deelnemers spreken van een zware, maar prachtige dag. Vooral de sfeer langs het parcours en het lopen door de eigen stad maakte indruk. Langs de route stonden veel supporters om de lopers aan te moedigen. Bij het Noorderplantsoen werd luid gejuicht voor iedere deelnemer die langskwam. En na de finish werden veel hardlopers gekoeld door hulpverleners. Volgens ambulancepersoneel hadden vooral deelnemers aan de kortere afstanden last van de warmte. En marathonlopers zouden over het algemeen beter voorbereid zijn geweest op de omstandigheden. Ondanks de hitte kijken veel deelnemers tevreden terug op de eerste Groningse marathon in jaren.
0: Ja.
2: Ben jij een hardloper?
0: Nee, beslist niet.
2: Nee, ik ook niet. Ik ben wel opgegroeid in een familie met hardlopers. En dan was ik het familielid met het tasje aan de zijkant.
0: Ja, nou, dat is ook heel belangrijk.
2: Heel belangrijk.
0: Zeker. Maar het is inderdaad belangrijk om je voldoende te koelen. Want, nou ja, Oog had er nog contact opgenomen met Johan Kamphuis, onze weerman. En die zei, ja, het is ook helemaal niet uitzonderlijk warm of iets dergelijks. Dus ja, mensen moeten zich misschien toch iets anders voorbereiden. Ja. Want ja, ze hebben waarschijnlijk geoefend in het voorjaar toen het lekker koel was. En als je dan ineens zo'n dag krijgt, dan is dat wel even wat anders natuurlijk.
2: Ja.
0: Maar het is wel belangrijk om genoeg te drinken, dat blijkt wel weer.
2: Ja, maar groot succes volgend jaar weer, denk ik.
0: Dat denk ik ook wel, ja. Letje Lokaal was ook een groot succes en heeft veel publiek getrokken. Dat is te lezen in de Oog-app. De lente-editie van winkelactie Letje Lokaal in de Groninger Binnenstad is zaterdag druk bezocht. Aan het evenement deden dit jaar een record aantal van 112 lokale ondernemers mee. Volgens mede-organisator Nadia van den Pol was het de hele dag gezellig druk in de stad. Bezoekers konden met de speciale stadsgids langs deelnemende winkels wandelen en profiteren van acties, van workshops en proeverijen. Ook zorgden straatmuzikanten en stuntlopers voor extra sfeer in de binnenstad. Letje Lokaal begon in 2019 als een lokaal alternatief voor Black Friday. Het initiatief wil aandacht vragen voor kleine, zelfstandige ondernemers en inwoners stimuleren om lokaal te winkelen. Volgens de organisatie hebben veel ondernemers het momenteel moeilijk door stijgende kosten en economische onzekerheid wereldwijd. Daarom is de steun voor lokale winkels volgens Van den Pol nu belangrijker dan ooit. De organisatie kijkt tevreden terug op de actiedag en heeft inmiddels al een nieuwe editie aangekondigd. Die staat in de planning voor 28 november rond die Black Friday dus dan weer.
2: Ja.
0: Ja.
2: Ja, belangrijk zulke dingen.
0: Dat denk ik ook, ja.
2: Ik kende een van de steltlopers, dus ik vind dit extra leuk.
0: Dat snap ik.
2: Ja.
0: Ja. Nou, ik ken dan weer degene die het nieuws heeft verzameld. Dat is Bente, waarvan dank.
2: Ja.
0: En meer nieuws vind je natuurlijk op oogtv.nl en in de Oog Nieuws app. Nu op Oog Radio, Sam Jeu, Dawn Before the Dawn. Daarna gaan we eens even kijken wat voor speciale dag het vandaag ook alweer is.

0: Talk Before the Dawn van Sony Music. Zet de klok op 11 minuten voor 8. Het is vandaag de eerste dag van juni van het jaar 2026. En op 1 juni is het altijd de internationale dag van het kind. Het is een feestdag die in verschillende landen op 1 juni wordt gehouden. Deze dag is van oudsher bekend als internationale dag ter bescherming van kinderen. Op deze dag geven ouders hun kinderen cadeaus en nemen ze mee op excursies naar pretparken, dierentuinen of musea.
1: In veel voormalige socialistische of communistische landen zoals Polen, Roemenië, Rusland en Tsjechië en in landen als India, China, Duitsland en Nederland wordt de Internationale Dag van het Kind op 1 juni... en de Internationale Dag van de Rechten van het Kind op 20 november gevierd. Er zijn echte landen die andere data aanhouden.
0: Ja, dat zul je dan altijd weer zien.
1: Ja,
0: ja,
1: ik ben ook een kind, dus moet ik mijn ouders even gaan bellen... dat ik ook op excursie wil.
0: Ja, dat lijkt me een goed plan. En cadeaus, hè?
1: Ja.
0: Dat is ook belangrijk. Ja, zeker. Dus, goed. Weet je dat ook weer? Dan gaan we lekker verder met de muziek hier op Oog Radio. Fatboy Slim en Praise You.

0: Nou, voor degene die het heeft gemist, de titel van het nummer was Praise You. En het was van Fatboy Slim. Het is 7 minuten voor 8. Ja, en we hebben even een opmerkelijk bericht gevonden op nu.nl. Want ken je dat kunstwerk wat aan de muur hangt met een geplakte banaan erop?
1: Ja.
0: Met duct tape vastgeplakt.
1: Ja.
0: Ja. Er was al eens een keer een kerel die dacht van, hé, dat is wel lekker, ik ga hem lekker opeten.
1: Oh.
0: Nou, goed, op zich, die man die werd betrapt en er werd verder niks mee gedaan. Maar nu heeft het museum in de Oost-Franse stad Metz wel aangifte gedaan van de diefstal van een banaan die onderdeel was van het kunstwerk. Museumbewaker ontdekte zaterdag dat de vrucht die met dus duct tape aan de muur is geplakt, was meegenomen. Ja, en dat is toch wat met dat. Het inspireert toch bij een paar mensen om dat dan mee te nemen.
1: Ja, ze krijgen trek omdat ze in een museum rondlopen,
0: ja,
1: of
0: ik
1: zo.
0: Ik weet het niet. Ja, het kunstwerk Comedian bestaat dus uit een banaan die met tape aan de muur is bevestigd. De vrucht wordt dan wel elke 3 dagen vervangen om het werk vers te houden.
1: Gelukkig.
0: Want ja, zo'n banaan wordt natuurlijk best wel bruin en dan ziet dat er niet meer zo mooi uit. Dus ja, goed. Heel erg grote ramp is het niet, maar het is toch wel vervelend dat het elke keer met dat ding gebeurde. En het kunstwerk leidde na de presentatie in 2019 op de kunstbeurs Art Basel in Miami Beach wereldwijd tot ophef en discussie over de waarde van kunst als je het om 3 dagen moet vervangen.
1: Ja, wat is een banaan tegenwoordig? 70 cent?
0: Ja, dus daar hoef je het eigenlijk ook niet voor te doen.
1: Nee.
0: Maar ja, die Catalan, die kunstenaar, die staat ook bekend om zijn kunstwerk America. Dat is een functionerend 18-karaats gouden toilet dat aan de Amerikaanse president Donald Trump is aangeboden tijdens zijn eerste ambtstermijn in het Witte Huis. Het kunstwerk is tijdens een tentoonstelling in 2020 in het Verenigd Koninkrijk gestolen. De inmiddels veroordeelde dieven hadden de wc in stukken gebroken. En het goud is nooit teruggevonden, maar ik denk ook misschien dat het iets was met Trump, dat ze daar niet helemaal fan van waren, maar dat is mijn vermoeden dan weer.
1: Ja, wat voor toiletpapier gebruik je daarbij?
0: Gouden.
1: Ja, toch wel, hè?
0: Denk ik wel, ja. Hè? Dus, want het is alles goud.
2: Right.
0: Ja, dat wil ik maar even zeggen. Luister naar nog Radio 106.6 FM en via DAB+. Nu Darren Levy en Silent Love. Yo.

0: En zo is het alweer bijna 8 uur. Gaan we zometeen door natuurlijk naar het NOS Nieuws, waarbij het Dorald Megens met jou het nationale en internationale nieuws gaat doornemen. Onder andere gaat hij het hebben over het aantal mensen dat op TBS-behandeling wacht, dat groeit, omdat meer mensen het krijgen opgelegd en aan de andere kant de doorstroom stagneert. Dat is toch wel een zorgelijke situatie, lijkt mij.
1: Zeker zorgwekkend, want ja. Dan heb je allemaal mensen die niet terug kunnen in de samenleving, maar ook mensen die nog geen plekje hebben.
0: Ja, en ook nog niet de behandeling krijgen die ze wel nodig hebben. Dus hoe langer je het uitstelt, hoe meer dat dan zal misschien kunnen escaleren ook.
1: Ja, en geen kans op resocialisatie.
0: Nee. Dus, nou, dat en nog veel meer, daar gaat Dorald het met jou over hebben. Daarna zijn we vlug bij je terug met het tweede uur van de Hoogochtendshow. Onder andere komt Link 050 bij ons langs om te vertellen over waar het Link 050 magazine over zal gaan. Dat en veel meer. Dus ik zou zeggen, ham op oog.
2: Ondernemers opgelet. Jouwdrukker.nl is de goedkoopste drukker in Nederland. Of het nu gaat om posters, flyers, bedrijfskleding, spandoeken, reclameborden of nog meer. Jouwdrukker.nl drukt het.
3: Wilt u naar de tandarts, maar maakt u zich zorgen over de kosten? Bij Tandartspraktijk 18 Karaat denken wij graag met u mee en helpen wij u aan goede en toegankelijke mondzorg. Maak vandaag nog een afspraak via tandartspraktijk18karaat.nl.
4: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
5: Dorald Megens met het NOS-journaal. Het Nederlandse TBS-systeem is het afgelopen jaar verder vastgelopen. De wachtlijst voor een plek in een TBS-kliniek is opgelopen tot 261 personen. 6 jaar geleden waren dat er nog 45. De mensen op die lijst wachten in de gevangenis op hun behandeling in een TBS-kliniek. Dat komt omdat mensen die klaar zijn met hun TBS-behandeling nergens heen kunnen, zegt TBS Nederland.
6: We zien dat de GGZ volstroomt. We zien dat er te weinig plekken in de verstandelijk gehandicaptenzorg zijn. We zien dat er te weinig plekken in de beschermde woonvormen zijn. En dan zitten deze patiënten onterecht lang bij ons.
5: Het probleem wordt erger doordat steeds vaker mensen TBS krijgen opgelegd en doordat de behandelingstermijnen langer worden. Het Amerikaanse leger heeft afgelopen weekend meer aanvallen uitgevoerd op Iran. Volgens de VS zijn de aanvallen een vergelding voor het neerhalen van een Amerikaanse drone boven internationale wateren. Onder meer het Iraanse eiland Qasem in de straat van Hormuz was doelwit. Iran bevestigt de aanval en zegt dat het hard heeft teruggeslagen, onder meer door een Amerikaanse basis aan te vallen. Het aantal ebola-besmettingen in de Democratische Republiek Congo en Oeganda blijft oplopen. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie zijn er 349 vermoedelijke doden. Zijn er meer dan 1100 vermoedelijke besmettingen. Correspondent Alice van Gelder ziet hoe Oeganda het virus probeert in te dammen.
7: Want ze zeggen, ja, daar begint het natuurlijk bij het zorgen dat mensen informatie hebben. Want ook die eerste symptomen van ebola lijken bijvoorbeeld heel erg op malaria, wat hier heel erg vaak en veel voorkomt. Dus ja, dat is eigenlijk hun strategie. Ja, en als het dan misgaat, dan hebben ze ook nog eens een keertje isolatiecentra opgezet.
5: De man die in Italië vastzat in een grot is gered. Hij zat sinds gistermiddag vast op een diepte van 120 meter... in de provincie Cuneo, in het noordwesten van Italië. Die man van 20 was geraakt door een vallend rotsblok, kon niet meer klimmen. Het weer, overal droog, zo'n 15 graden is het. Vandaag begint met zon, later volgen stapelwolken en een enkele bui. En het wordt 20 tot 24 graden. Dit was het NOS-journaal.
2: Op zoek naar topkwaliteit witgoed voor de allerscherpste prijs van Nederland? Kom dan naar Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen. Van wasmachines en drogers tot koelkasten, ovens en keukenapparatuur van bekende A-merken. Nieuw en Bijna Nieuw. Met kortingen tot wel 60%. Direct beschikbaar. Bezoek ons vandaag nog. Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen. Deze week bij visspecialist Passel. Loaded kibbeling om je vingers bij af te likken. Voor €9,95. En plates. Al voor €14,95. Met vis, patat, drinken, 2 sausjes en rauwkost. Deze week bij visspecialist Passel. Winkelcentrum Paddepoel.
8: Ook voor sierbestrating ga je naar Zuidbroek. De4keien.nl.
0: Groningen staat op met de Hoogochtendshow. Mijn naam is Rick en Hans heeft voor jou de onderwerpen van het lokale nieuws.
1: Groningen stopt nieuwe vrijstellingen voor thuisonderwijs. Groningse studenten halen wereldwijde top 10 in ruimtewedstrijd. En Stadspartij pleit voor behoud creatieve broedplaats op Suikerzijde.
0: Hoe dat in elkaar steekt, dat hoor je rond 8:30 op Hoog Radio. Nu is de Hoog Radio Verkeersupdate mede mogelijk gemaakt door groningenbereikbaar.nl. We gaan eens even kijken. Er zijn geen files te betreuren op een Groningen snelwegen. Wonderlijk waardig. Het rijdt allemaal lekker door. Zelfs op de Friese Straatweg rijdt het lekker door. En ook in de bussen op het spoor. Dus ja, ik zou zeggen, geniet ervan. Pak dit moment maar even, want het wil ook wel eens anders zijn rond dit tijdstip.
1: Absoluut.
0: Ja. En wij gaan ook lekker door met ons programma. En wij duiken zometeen het nieuws uit Groningen in. En dat gaat over vrijwilligerswerk.
1: Ja, helemaal goed. We gaan het hebben over wat vrijwilligers hier in 050 aan het doen zijn. En daar hebben we een gast voor, geloof ik.
0: Ja, Jono Bosma, hij stond hier net al in de studio. Dus die heeft er enorm veel zin om dat jou allemaal te gaan vertellen. En dat mag hij doen nadat we geluisterd hebben naar Suzanne en Freek en Claude met Vas-y. Oftewel, ga maar. Ja, jij niet luisteraar hoor. Gewoon lekker blijven luisteren.
4: De Oogochtendshow.

0: Nou, dan gaan wij maar door met...
1: Het nieuws uit Groningen.
0: Want een aantal keren heeft Link 050 al een themamagazine uitgebracht.
2: Ja, hartstikke leuk. Dat zijn natuurlijk, het is een magazine voor vrijwilligers, ga ik even vanuit, die in Groningen op zoek zijn naar een leuke vrijwilligersfunctie of organisaties die op zoek zijn naar vrijwilligers. En om daarover te praten hebben we hier Jonno Bosma. Goedemorgen.
3: Goedemorgen.
2: Ja, jullie organiseren ook themaavonden en je hebt er morgen een. Dat is voor een hele bijzondere doelgroep.
3: Ja, we hebben morgen een themaavond voor mensen met een beperking. Zowel voor vrijwilligers, is dat om te informeren, maar ook voor organisaties over wat ze kunnen doen, waar mensen tegenaan lopen.
2: Ja, en waarom verdiept Link 050 zich op deze manier in deze doelgroep?
3: We zijn een expertisecentrum in een bredere zin. Dus we zijn niet alleen om vrijwilligerswerk te zoeken voor mensen. Maar we willen ook kennis opdoen en verspreiden over bepaalde onderwerpen. Dus aan de hand van zo'n themaavond gaan we dan een paar maanden met iets bezig of van een thema. Ja, en gaan we ons daar verder in verdiepen.
2: Ja. Heel belangrijk. En zo'n avond die is er dan dus voor zowel die vrijwilligers met een beperking, maar ook voor de organisaties die op zoek zijn naar vrijwilligers. Wat voor vragen hebben dat soort organisaties dan op zo'n avond?
3: Ja, het is vaak, wat kunnen we voor mensen doen? En er zijn vaak verwachtingen dat er heel veel nodig is, maar dat valt vaak mee. Dus bijvoorbeeld als iemand slechtziend is, dan weten zij vaak zelf of ik een bepaalde apparatuur nodig om ergens mee bezig te gaan. En die organisatie hoeft daar niet zo heel veel over na te denken. Dus het is vooral heel nuttig als ze zelf gaan vragen aan mensen van oké, hoe kunnen we het makkelijk voor je maken en het gesprek open in kunnen stappen.
2: En daar is zo'n evenement een mooie opening voor.
3: Ja, dus op het evenement zijn er bepaalde gasten die laten zien hoe dat is. Ja. Zodat mensen dat zelf kunnen ervaren. Van oké, wat zou ik tegen kunnen komen? En dan kunnen ze ook mensen uit zijn organisatie zien van oké, als mensen hier op deze manier tegenaan lopen, kan ik daar op deze manier mee omgaan.
2: Oké, wat mooi. Hey, kunnen mensen zich nog opgeven voor de themaavond?
3: Ja, als ze contact met ons opnemen voor morgenmiddag, dan kunnen we kijken of dat er nog plek vrij is. Mm-hmm. En vanaf over 2 weken ongeveer ligt het magazine in alle vormlocaties dat we erbij maken. En kunnen mensen het magazine ook ophalen bij ons op kantoor in de Herenstraat 100.
2: Geweldig.
0: Die themaavond, is dat dan voor ondernemers of ook voor mensen die met een beperking zijn en die werk zoeken?
3: Die kunnen ook komen, maar of die vrijwilligerswerk zoeken.
0: Ja, ja.
3: Maar het gaat vooral over de organisaties bij deze.
0: Ah, oké, prima. Ja. En dan het thema, de komt dus ook terug in het magazine, zodat ook daar alles nog weer te bekijken is.
3: Ja, in het magazine staan interviews met mensen die zelf een beperking hebben of voor een bepaalde organisatie werken die zich daarmee bezighouden. En er staat veel informatie in die mensen kunnen gebruiken om het of terug te lezen.
0: Mooi zo. Nou, dat is een duidelijk verhaal, lijkt mij. Alle informatie is natuurlijk te vinden op www.link050.nl. Je kunt ook even natuurlijk bij Link 050 langskomen. Waar zitten jullie ook alweer?
3: De Herenstraat 100, vlakbij Herenplein.
0: Ach, kijk eens aan. En dan kun je daar helemaal op de hoogte worden gebracht van alles over dit thema.
4: Ja, hallo, de wekker gaat. Stap nu je bed uit met de Oogochtendshow.

0: Ja, toen was ik 2 of 3. 74, 75. De Cuddles, hoor je op Oog Radio. Zal ik nou zeggen van de levendige herinnering? Nee, dat kan ik niet zeggen.
1: Maar we weten nu wel maar hoe oud je bent.
0: Ja, ja, goed hè? Ja, daar ben ik gewoon ook heel, heel relaxed in. Dat maakt me niet zoveel uit. Iedereen mag weten dat ik nog maar 18 ben. Het is 8:15 en we gaan eens even kijken naar buiten naar het weer. Het is licht bewolkt. Het zonnetje doet enorm zijn best om er een mooie dag van te maken. Dus dat scheelt. Maar de wolkenvelden en opklaringen wisselen elkaar vandaag wel af. Het blijft bij een op een lokale bui na droog en het wordt 23 graden bij een zwakke zuidwestenwind, windkracht 2. Komende nacht daalt het kwik naar rond de 15 graden, wordt het een zwoele nacht. En ook morgenochtend is het zwoel, het wordt 23 graden. Eerst geregeld zon en de bewolking neemt dan toe. Rond de middag kan er al een eerste bui vallen. In de middag vallen er meer met kans op een map onweer. Er staat weinig wind, die draait van het zuiden naar het westen in een zwak windkracht 2. De rest van de week veel bewolking, af en toe zon en er kan nog altijd een regen- of onweersbui vallen. En dat allemaal bij een graad of 21.
1: Ja, het is 8:15. Gemeente wil snelle sloop, dat melden we bij Oognieuws. De gemeente Groningen voert gesprekken met de provincie en de eigenaar om de sloop van het verloederde pand aan de Friese Straatweg te versnellen. Volgens wethouder Manoushka Molema moest de politie daar in 2 jaar tijd al 40 keer in actie komen, vanwege onder meer brandstichting, drugshandel en overlast. Skielen we op nieuw busstation, dat meldt GIC Nieuws. In het nieuwe busstation bij het hoofdstation in Groningen wordt op zaterdag 27 juni feestelijk een opening gevierd. Bezoekers kunnen die dag eenmalig skieleren en rolschaatsen over het nieuwe asfalt. Ook is het dan mogelijk om door de nieuwe bustunnel onder het spoor te wandelen.
0: Oh, dat is eigenlijk ook wel gaaf.
1: Ja. Ja. Hartstikke gaaf. Hey, en de kunstbeurs in Martiniplaza, dat meldt de Groninger Internetcourant. Aankomend weekend vindt in Martiniplaza Art Oranje plaats. De grootste kunstbeurs van Noord-Nederland. Meer dan 120 kunstenaars en galerieën tonen er hun werk. En de beurs wordt geopend door schrijver en presentator Splinter Chabot. Op zondag is er ook een speciaal kinderprogramma.
0: Oh, dat lijkt me heel interessant. Dus, Splinter Chabot, die weet er altijd wel een feestje van te maken.
1: Ja, en meer kunst in Groningen is altijd goed.
0: Zo is dat. En voor meer nieuws uit Groningen, check je natuurlijk OogTV en de OogNieuws-app. En deze berichten zijn bij elkaar verzameld door onze bureau-redacteur Bente. Waarvoor
1: bedankt.
0: Ja. Leer op Oog Radio. Heilig water. Ja, hopen dat er niet zoveel uit de lucht komt vandaag, toch?

0: Holy Water van Marshmallow en Jelly Roll. En that is how we roll op deze 1 juni 2026. Want er is vandaag weer van alles te beleven in stad en om het land.
1: Ja, een heleboel. Heel veel muzikale dingen. Music Matters, Our City's Carillions, is vandaag bij diverse locaties van de rug om 10:30. Je komt er meer te weten over de Martini Bijaard en de Bijaard van de Universiteit van Groningen. Deze twee muzici hoor je momenteel op de verschillende klokken van Groningen. Hebben die mooie bellen spelen. En ze spelen vandaag verschillende composities van populaire muziek tot traditionele melodieën. En tijdens de sessie ga je samen de straat op om te luisteren naar een stuk van de Amerikaanse componiste Constance Cooper. En Constance zal zelf ook aanwezig zijn voor vragen. De voertaal van dit evenement is Engels en dus vanaf 10:30 op diverse locaties van de rug.
0: Om 8:15 kun je spot in de Oosterpoort terecht voor de Philharmonie der A. En die speelt het tweede symfonie van Mahler, die Auferstehung. Het is het meest spirituele werk van Gustav Mahler. De muziek gaat over leven en dood, verlossing en wederopstanding. Het stuk vraagt om een uitzonderlijk grote bezetting met een voltallig symfonieorkest, een gemengd grootkoor, zangsolisten, offstage orkest en orgel. Maak het mee vanavond in Spot in Oosterpoort om 8:15.
1: En ook vanavond in de RKZ Bios om 8:30 de film I Swear. Van het ene op de andere dag begint de Schotse tiener John Davidson tics te vertonen en onvrijwillig te vloeken. Maar hij heeft het syndroom van Gilles de la Tourette. Maar die aandoening is dan in 1983 nog zo goed als onbekend. Hij vervreemdt van zijn leeftijdsgenoten, komt voortdurend in de problemen en wordt als krankzinnig beschouwd. We volgen hem thuis, op school en later ook op zijn werk. En jij volgt hem vanavond om 8:30 in de RKZ Bios.
0: Voor meer uitgaanstips kun je terecht op de website van de Groninger Uitloper op groningen.uitloper.nu. Je kunt ook na 9:00 op de Kabelkrant van OogTV kijken. Dan komen de tips ook voorbij. En organiseer je zelf een evenement, geef het dan vooral even door aan ons. Dat kan via ochtendshow@oogradio.nl. Dus ochtendshow@oogradio.nl. Zometeen muziek uit Groningen met de Stadsplaat. Tot die tijd, The White Stripes. Niet uit Groningen, maar wel met de Seven Nation Army.

0: The White Stripes met Seven Nation Army. Ja, en dan is het alweer bijna half negen. Hoog tijd voor een fonkelnieuwe...
1: Hoogradio Stadsplaat.
0: Sabine Koch brengt binnenkort een nieuwe EP uit. En naar aanloop daarvan vindt ze het leuk om haar sound, muziek en verhaal in losse delen alvast wat in te delen. De eerste serie, eerste single in die reeks, heet dan ook Laat Me Los.
1: Hoogradio Stadsplaat.
0: Sabine Koch en Laat Me Los.

0: Zo, daar word je wel even wakker van, denk ik, hè? Van Sabine. Laat me los. Het is een van de 25 stadsplaten die je de gehele dag lang kunt horen op Oog Radio. Het overzicht daarvan vind je op oogradio.nl/stadsplaat. Dan vind je ook een link naar de Spotify-playlist daarvan.
1: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
2: Goedemorgen, het is 8:30. Mijn naam is Hans Pettinga Golo met het nieuws uit Groningen. De gemeente Groningen gaat nieuwe aanvragen voor vrijstelling van de leerplicht vanwege religieuze of levensbeschouwelijke overtuigingen afwijzen. Aanleiding is een recente uitspraak van de Hoge Raad die bepaalt dat zo'n vrijstelling alleen mogelijk is als er geen passende openbare school in de buurt is. Volgens de gemeente zijn die scholen er wel. In Groningen krijgen momenteel 33 kinderen uit 24 gezinnen thuisonderwijs op basis van deze regeling. Bestaande vrijstellingen worden per situatie opnieuw bekeken. Wethouder Carina Bloemhof benadrukt dat onderwijs niet alleen draait om lesstof, maar ook om sociale ontwikkeling. Een Gronings studententeam van de Hans Hogeschool en de Rijksuniversiteit heeft een plek in de wereldwijde top 10 behaald tijdens de internationale ruimtewedstrijd Kansat in Mexico-stad. Team Kiwi Aerospace eindigde als 10e van 20 finalisten. In totaal deden inclusief de voorrondes 137 teams mee aan de competitie. De studenten bouwden een mini-satelliet ter grootte van een melkpak dat vanaf 400 meter hoogte werd gelanceerd. Tijdens de afdaling moest het apparaat gegevens verzamelen en na de landing blijven functioneren. Volgens de organisatie blonk het Groningse team uit in technische innovatie, missieuitvoering en wetenschappelijke analyse. De stadspartij 100% voor Groningen wil dat het voorterrein van de Suikerzijde een creatieve broedplaats blijft en ziet meer toekomst in een vernieuwd Martiniplaza op de huidige locatie. Raadslid Niels Hilboese vindt dat succesvolle organisaties als Paradigm en EM2 de ruimte moeten krijgen om zich verder te ontwikkelen op het suikerterrein. Volgens hem kan Martiniplaza worden opgeknapt met nieuwe multifunctionele hallen voor topsport, concerten en congressen. Ook de omliggende kantoorzone aan de Leonard Springerlaan zou volgens de partij moeten worden vernieuwd met hoogbouw en meer groen. De discussie speelt terwijl de gemeente onderzoekt of Martiniplaza in de toekomst mogelijk naar de Suikerzijde verhuist. En dan het weer. Vandaag wisselen wolkenvelden en opklaringen elkaar af. Het blijft op een lokale bui na droog en het wordt 23 graden bij een zwakke zuidwestenwind, windkracht 2.
0: Dankjewel, Hans. Oog Radio Verkeersupdate, mede mogelijk gemaakt door groningenbereikbaar.nl. Er zijn nog steeds geen files te betreuren op een Groningen snelwegen, dus dat rijdt allemaal lekker door. Dat geldt ook voor de bus en voor het spoor, maar plan wel even je reis in de reizen-app als je met het OV gaat reizen. Het is 8:55, je luistert naar de Hoogochtendshow. Leuk dat je dat doet, want we maken het programma uiteindelijk voor jou. En we gaan het nieuws uit Groningen eens even bij de kop pakken en dan hebben we het over de Home of Talent. Want Groningen wil zich als provincie de komende jaren sterker op de kaart zetten als aantrekkelijke regio voor bedrijven, talent en investeerders. Daar is meer over hier op Oog Radio. Nu gaan we eerst even lekker hysterisch krijsen met een geweldige nummer van Hunter X en Golden. Goedemorgen Groningen.
1: Dit is de Oog Ochtendshow.

0: Het nieuws uit Groningen.
1: Groningen wil zich als provincie de komende jaren sterker op de kaart zetten als aantrekkelijke regio voor bedrijven, talent en investeerders.
2: Deze campagne, die opgezet is door Groningen en Partners, werd donderdagavond gelanceerd op het dakterras van het Forum. De bedoeling van de campagne is om overheid, onderwijsinstellingen, zorgorganisaties, bedrijven en sportclubs nauwer te laten samenwerken. Zo ook de sportclubs FC Groningen, Donar en Lycurgus. Vanaf seizoen 2026-2027 dragen de clubs de tekst Groningen Home of Talent op hun shirts met groen-witte tinten. Daarnaast worden de teams ingezet voor campagnes om de regio nationaal en internationaal bekender te maken. Je hoort burgemeester Roelien Kamminga.
3: Geboren en getogen hier, dan zie je hoeveel moois hier gebeurt, hoeveel talent we ook hebben. En hoe mooi is het dan dat je hier met elkaar, met de sportclubs, maar ook met het bedrijfsleven, met overheden en kennisinstellingen, samen de handen ineens slaat en zegt, weet je wat, wij zijn gewoon home of talent. En we gaan dat eigenlijk heel Nederland en het liefst heel de wereld laten zien.
2: Nou, je hoorde burgemeester Roelien Kamminga. En dat betekent voor de clubs allereerst alle drie de clubs in groen en wit. En je hoort Arjan Tai van Lycurgus.
4: Nieuwe clubkleuren.
5: Ja, dat klopt. Maar daar hebben we het grotere belang niet heel lang over na moeten denken.
6: Belangrijker dan de kleurwijziging is de intensieve samenwerking die de sportverenigingen per 1 juli aangaan. Onder meer op het gebied van communicatie, HR en maatschappelijke programmering. En dat maakt Lycurgus-directeur Arjan Tai trots.
7: Ik ben jarenlang seizoenskaarthouder geweest van FC Groningen, vak SS, rij 1, stoel 6. Supporter van Donar. En heel lang speler en coach van Lycurgus geweest. Dus vandaag zit ik hier niet alleen om de topsport te vertegenwoordigen, maar zit ik hier ook vooral wel als trotse Groninger.
4: Wat betekent deze samenwerking voor jullie?
5: Nou, ik denk dat het vooral iets betekent voor de ambitie die we met elkaar in Groningen hebben. Samenwerken, Europees en internationaal zichtbaar worden. En dat vanuit een hele brede voedingsbodem waarin bedrijfsleven, overheid, kennisinstellingen, zorg in topsport samen gaan werken. Ja, dat is een uniek concept voor Nederland. Dat is als Groninger, daar refereerde ik in de toespraak aan, maakt me dat heel erg trots.
6: Eén ding is zeker, de samenwerking gaat de drie clubs structureel meer geld opleveren.
5: We willen wel graag een stapje verder komen in Europees volleybal en daarvoor helpt dit instrument ook, zowel in de integratie van allerlei professionele zaken binnen de club als het over communicatie, finance of HR gaat. Helpt dat, maar ook in de zekerheid van de financiële capaciteit helpt dat heel erg.
2: Je hoorde Arjan Tai. Naast een trots gevoel krijgen de clubs ook een zak geld door de samenwerking. Voorlopig leggen diverse bedrijven 125.000 tot 250.000 euro in. En dat brengt de sponsorpot voorlopig op 3 miljoen euro. Daarvan gaat 75% naar de FC, 15% naar Donar en 10% naar Lycurgus. Je hoort Peter Hager van Home of Talent.
4: Er zijn nu 6 bedrijven bij betrokken. Worden dat er nog meer?
8: Dat is wel de bedoeling. Er is ruimte voor meer bedrijven. Maar we willen goed met elkaar kijken, past dat? Zijn de motieven of de motivaties van alle clubs gelijk? En zo bouw je dat eigenlijk met elkaar uit. Hè? Want het is een soort samenwerking. Dus we beginnen met een mooie club en die gaan we uitbouwen.
2: Ja, je hoorde Peter Hager van Home of Talent in een bijdrage van Ruben Vijken.
1: Ja, nou, ik denk dat het mooie kansen gaat bieden voor die clubs. En hopen dat het hen veel gaat opleveren natuurlijk.
2: Ik hoop het ook. En het is makkelijk. Hè? Je hoeft nou nog maar 1 shirt te kopen, kan je 3 clubs supporten.
1: Dat scheelt toch ook nog weer een keer.
2: Ja.
1: Dan hoef je alleen nog even op te zetten misschien welke club.
2: Ja, maar dat wel natuurlijk. Maar ja. Groen en wit, je staat meteen voor iedereen.
1: Zo is dat. En here we go again. Dan gaan ze gewoon weer lekker door. Whitesnake nu op Oog Radio met Here I Go Again.

0: Whitesnake uit 1987 hoorde je. Here I go again. Het zet de klok op 16 minuten voor 9.
1: Word wakker met de Oogochtendshow.
2: Het voormalige huis van W.F. Hermans staat te koop, dat meldt RTV Noord. Een bijzonder stukje Nederlandse literatuurgeschiedenis staat te koop in Groningen. Het appartement aan de Speelsluizen, waar schrijver Willem Frederik Hermans jarenlang woonde en werkte, staat voor net geen miljoen euro op de markt. Hermans woonde tussen 1953 en 1967 in het pand aan de Ossenmarkt. En in die periode schreef hij er bekende romans als De Donkere Kamer van Damocles, Nooit meer slapen en Mandarijnen op zwavelzuur. De schrijver had een moeizame relatie met Groningen. Hij werkte als lector aan de Rijksuniversiteit, maar botste regelmatig met collega's en ergerde zich aan de drukte rond de Ossenmarkt. Uiteindelijk vertrok hij naar Haren en later naar Parijs. Volgens de makelaar maakt vooral de culturele geschiedenis het appartement uniek. Veel originele details uit de tijd van Hermans zijn nog altijd aanwezig in het pand. Dat dateert van rond 1800. Willem Frederik Hermans geldt samen met Gerard Reve en Harry Mulisch als een van de grote drie van de Nederlandse literatuur.
0: En de voorbereiding voor de verbouwing van het Emma-viaduct begint. Dat meldt Groninger Internetcourant. De voorbereidende werkzaamheden voor de grote verbouwing van het Emma-viaduct starten volgende maand. De gemeente heeft aannemer Van Spijker Infrabouw geselecteerd voor het project. Bij de verbouwing komt er een zogenoemde insnijding of inknipping in het viaduct. Het is een opening waardoor bussen vanuit het zuiden straks rechtstreeks naar het nieuwe busstation in het hoofdstation kunnen rijden. Ook wordt er een aansluiting gemaakt op de toekomstige wijk Spoorkwartier. De grote werkzaamheden beginnen begin volgend jaar. Het Emma-viaduct gaat dan volledig dicht om deels gesloopt en opnieuw opgebouwd te worden. De verbouwing duurt naar verwachting tot eind 2028. Om ruimte te maken voor de nieuwe situatie verdwijnen de huidige op- en afritten tussen de Parkweg en het Emma-viaduct. Vanaf juni wordt eerst gewerkt aan het verplaatsen van de tijdelijke busroute bij de Zaanstraat. Ook start dan aannemer met het verdere ontwerp van de insnijding.
2: Ja, heb je de afbeeldingen gezien?
0: Ja, echt spectaculair,
2: ja?
0: Hè? Ja, ja, want dan in het midden gaat zeg maar die weg naar beneden.
2: Beneden.
0: Ja, want dan gaan de bussen die gaan dan rechtsaf, letterlijk naast het spoor, om dan naar het station te gaan en linksaf dus de mensen naar de nieuwe wijkspoorkwartier. Ja. En daar omheen gaan dan eigenlijk die wegen voor mensen die rechtdoor willen.
2: Het is een beetje zo'n airport terminal aanrijroute of zo'n heel groot knooppunt bij de Randstad. Maar nou
0: wel.
2: Lekker naast het station van Groningen.
0: Ja, en als je dacht van dat het dus nu wel een beetje klaar zal zijn, dan moeten we je toch teleurstellen. Dat gaat het niet zijn.
2: We zijn nog even bezig.
0: Zeker.
2: Maar het wordt steeds mooier.
0: Uiteindelijk wel. Ja, dat is ook belangrijk om in de gedachten te houden. Nu op Oog Radio, The Babies, and Every Time I Think of You. Every time I think of you. Ja, dat zei ik.

0: The Babies, Every Time I Think of You. Ja, en het is zo'n geweldig nummer. Ik hou daar zo van. Dus ik heb hem ook in zo'n speciaal mapje gedaan van Rick's favoriet.
1: Ja, het viel me ook niet op, hoor, dat je dit leuk vindt. Nee,
0: heel subtiel. Ja, ik weet dat goed te verbergen. Ja, maar mijn enthousiasme over het weer natuurlijk niet. En daarom hebben we contact met meneer Johan Kamphuis. Goedemorgen, Johan.
2: Ja, mensen, een bijzonder goedemorgen.
0: Het was vanmorgen een beetje mistig toen ik naar de studio fietste, maar dat is volgens mij nu wel een beetje weer opgetrokken, hè?
2: Ja hoor, de mistbankjes zijn weer opgetrokken. We kunnen nu een blauwe lucht zien. We zien wat stapelwolkjes. En die stapelwolkjes, voor iedereen die daarvan houdt, nou, die komt vandaag ook aan te trekken. Want de bewolking gaat langzamerhand wat toenemen. Ja, deze week gaat een IJslanddepressie geleidelijk aan haar invloed uitbreiden richting het Noordzeegebied en West-Europa. Ja, en dat betekent een weekje voor de natuur. Wat gaat dat betekenen? Dat gaat betekenen dat we weer eens regen gaan krijgen. Vandaag blijft het op de meeste plaatsen nog droog. De bewolking gaat geleidelijk aan wat toenemen. Het zonnetje krijgt het met name in de middag lastiger. Nou, misschien hier en daar een enkel spatje regen, maar dan zal het daar ook wel bij blijven. Temperaturen die liggen nu zo rond de 18 graden. Nou, daar komt bij een tikje zoelweer nog behoorlijk wat bij. 23 of 24 graden vanmiddag. Zomerse temperaturen. En die zuidwestenwind stelt weinig voor. Zwakke windkracht 2. Komende nacht droog, wisselend bewolkt. Ook een beetje zwoel, 15 graden. Ja, morgen voor de hele vroege vogels misschien nog een glimpje zon. Maar al vrij snel neemt de bewolking toe en komt zo'n eerste storing die die IJslanddepressie op ons afstuurt, komt aan in de loop van de ochtend en levert dat dan ook de eerste lichte regen op. Ja, en in de middag en ook in de avond en nacht valt er regelmatig regen. Geleidelijk aan krijgt een neerslag een buiig karakter. Misschien in de loop van de middag zelfs een donderklap. Af en toe nog een beetje zon erbij. En ook dan tikjes hoe 22 of 23 graden. Bij een matig windje uit het zuiden tot zuidoosten, windkracht 3 tot 4. Woensdag wisselen opklaringen en wolkenveldwerken eraf. Neerslag beperkt zich tot een enkele bui of een buitje. 21 graden, ja, doen we al een klein stapje terug in temperatuur. Matig zuidwestenwindje, windkracht 3 tot 4. En donderdag en vrijdag is er veel bewolking. Zonnetje speelt echt geen hoofdrol meer, heeft het lastig. En op beide dagen vallen er regelmatig buien. Misschien af en toe wel met een slag onweer. En thermisch leveren ook nog wat in. Donderdag 19, maar ik denk dat we het vrijdag zelfs moeten doen met 16 of 17 graden. Nou, nog even, kort het weekend. Temperaturen krabbelen dan weer wat omhoog. Maar die onstabiliteit onder invloed van het lage drukgebied boven IJsland, die raken we nog niet helemaal kwijt. Ja, kortom, de afgelopen tijd was het raak voor de zonaanbidders, voor iedereen die houdt van droog weer. De komende tijd komen er andere doelgroepen, onder andere de natuur, aan de beurt.
0: Ja, en dat is ook belangrijk natuurlijk.
2: Heel belangrijk.
0: En dat klinkt een beetje zoals dat ene liedje, dat ene liedje.
2: Dat ene liedje, dat ja, ene liedje.
0: Die Ferrari-tijd, die raak je niet kwijt. Ja,
2: ja
0: goed.
2: Die, natuurlijk.
0: Ja, die wordt nu vriendelijk bedankt voor deze weersverwachting.
2: Fijne dag.
0: Hoi, hoi.
2: Hoi, hoi.
3: Je werkdag begint goed geïnformeerd met de Oogochtendshow.

0: Ja, en de Zero's kwam het nummer Dragostad in Thai uit Roemenië van Ozon kwam toen uit. Daar is dit dan weer een cover van David Guetta en One Republic. En zij noemen het dan gewoon I Don't Wanna Wait. Dat is iets makkelijker uit te spreken dan Dragostad in Thai.
1: Ja, toch wel.
0: Ja, laten we daar gewoon geen smoesjes over houden. Maar daarmee is er wel een einde gekomen aan de Ochtendshow van 1 juni 2026. Waarin we weer heel wat nieuws uit de gemeente Groningen de revue hebben laten passeren.
1: Ja, we hadden een interviewgast. Jonno Bosma was er om te vertellen over de Link 050 themaavond. Voor vrijwilligerswerk, voor mensen met een beperking. Dat is morgenavond. En dan kunnen organisaties terecht die op zoek zijn naar vrijwilligers.
0: Inderdaad.
1: Helemaal goed. Ja. En we hebben het natuurlijk gehad over Home of Talent. Er is een campagne opgezet door Groningen en Partners, waarin we meer aandacht willen voor alle fantastische dingen die er in Groningen mogelijk zijn. En dat gaan ze doen met onder andere nieuwe shirts bij de 3 grote sportclubs van Groningen.
0: Ja, en een Gronings studententeam van de Hans Hogeschool en de Rijksuniversiteit heeft een plek in de wereldwijde top 10 gehaald tijdens de internationale ruimtewedstrijd Kansat in Mexico-stad. Zij hebben een satelliet gemaakt, de grootte van een melkpak, die vanaf 400 meter hoogte werd gelanceerd. En zij blonken uit in technische innovatie, missieuitvoering en wetenschappelijke analyse.
1: Ja.
0: Dat kunnen ze maar weer in de broekzak steken.
1: Fantastisch, melk voor elk en nu ruimte voor iedereen.
0: Nou, uiteindelijk, ja. Melk is goed voor elk. Dus dat in een melkpak is dan ook mooi.
1: Ja.
0: Dit was de Hoogochtendshow. Fijn dat je hebt geluisterd. We hopen je graag morgen weer opnieuw aan te treffen voor de radio voor een nieuwe editie. En voor vandaag zeggen we gewoon, dikke doei.
1: Ja, dikke doei.
0: Dikke doei, ja echt. Maar trouwens, dit was jouw eerste uitzending hier op maandag. Hoe vond je het?
1: Ik vond het gezellig, ik vond het leuk. Interessant interview en goede muziek.
0: Nou, dat is ook belangrijk. Tot morgen. Hoi.

0: Een blinkend schone bedrijfsauto? JP's Car Wash is er nu ook voor bedrijfswagens tot 2,80 meter. A7, afslag Hoogkerk. JP's Car Wash. Ook op zondag open.
1: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
2: Dooral Begens met het NOS-journaal. Het TBS-systeem is verder vastgelopen. 6 jaar geleden stonden 45 mensen op de wachtlijst voor behandeling in een TBS-kliniek. Nu zijn dat er 261. Het probleem wordt erger doordat steeds vaker mensen TBS krijgen opgelegd en doordat de behandeltermijnen langer worden. Vanaf vandaag kunnen ook BOA's jongeren doorverwijzen naar HALT. Dat is de plek waar jongeren hun fout kunnen goedmaken zonder strafblad. De politie mocht al doorsturen naar HALT, maar BOA's konden alleen boetes of waarschuwingen geven. Wel gaat het altijd in overleg met de jongeren, zegt HALT.
3: Jongeren hebben altijd zelf de mogelijkheid om te kiezen voor HALT. Dat is altijd vrijwillig. Dus een jongere zal van een BOA de mogelijkheid krijgen om toch die boete te betalen of naar HALT te gaan.
2: Het idee is dat BOA's beter jeugdcriminaliteit kunnen aanpakken als ze jongeren ook naar HALT kunnen sturen. En dat jongeren mogelijkheden krijgen om te leren van hun fouten. Het Amerikaanse leger heeft weer aanvallen uitgevoerd op Iran. En dat gebeurde volgens de VS als vergelding voor het neerhalen van een Amerikaanse drone boven internationale wateren. Iran bevestigt dat een eiland in de straat van Hormuz is gebombardeerd en zegt dat is teruggeslagen door een aanval op een Amerikaanse basis. De eerste ronde van de presidentsverkiezingen in Colombia heeft geen winnaar opgeleverd. Komt een tweede beslissende stemronde tussen de rechtspopulistische Abelardo de la Espreya en de linkse kandidaat Ivan Cepeda. Dat de La Espreya zoveel stemmen haalde, werd een paar dagen geleden niet verwacht, zegt correspondent Nina Jurna.
4: Deze man komt echt uit het niets, heeft geen politieke achtergrond. Dus dat was al heel verrassend, zijn stijging. Maar dat hij nu echt als grootste winnaar uit de bus zou komen, ook al is er dan een tweede ronde nodig, dat was toch wel de verrassing.
2: Uitslag van de eerste ronde wordt betwist door de vertrekkende president Gustavo Petro. Die beweert dat er mogelijk fraude is gepleegd. Het weer, eerst vrij zonnig, later meer stapelwolken, vooral in het binnenland en plaatselijk een bui. Het wordt 20 tot 24 graden. Dit was het NOS-journaal.
5: Op zoek naar topkwaliteit witgoed voor de allerscherpste prijs van Nederland? Kom dan naar Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen. Van wasmachines en drogers tot koelkasten, ovens en keukenapparatuur van bekende A-merken. Nieuw en Bijna Nieuw. Met kortingen tot wel 60%. Direct beschikbaar. Bezoek ons vandaag nog. Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen.
6: Nu bij JP Car Wash €3,50 korting op een wasbeurt naar keuze. Bij codewoord OOGRADIO. Actie geldig tot 1 juni. JP Car Wash, direct aan de A7, afslag Hoogkerk.
1: OOGRADIO.

0: geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Goedemorgen, het is 9:30. Mijn naam is Hans Bettinga-Kolo met het nieuws uit Groningen. De gemeente Groningen gaat nieuwe aanvragen voor vrijstelling van leerplicht vanwege religieuze of levensbeschouwelijke overtuigingen afwijzen. Aanleiding is een recente uitspraak van de Hoge Raad die bepaalt dat zo'n vrijstelling alleen mogelijk is als er geen passende openbare school in de buurt is. Volgens de gemeente zijn die scholen er wel. In Groningen krijgen momenteel 33 kinderen uit 24 gezinnen thuisonderwijs op basis van deze regeling. Bestaande vrijstellingen worden per situatie opnieuw bekeken. Wethouder Carina Bloemhof benadrukt dat onderwijs niet alleen draait om lesstof, maar ook om sociale ontwikkeling. Een Gronings studententeam van de Hans Hogeschool en de Rijksuniversiteit heeft een plek in de wereldwijde top 10 behaald tijdens de internationale ruimtewedstrijd CANSAT in Mexico-stad. Team Kiwi Aerospace eindigde als 10e van 20 finalisten. In totaal deden inclusief de voorrondes 137 teams mee aan de competitie. De studenten bouwden een mini-satelliet ter grootte van een melkpak die vanaf 400 meter hoogte werd gelanceerd. Tijdens de afdaling moest het apparaat gegevens verzamelen en na de landing blijven functioneren. Volgens de organisatie blonk het Groningse team uit in technische innovatie, missieuitvoering en wetenschappelijke analyse. De stadspartij 100% voor Groningen wil dat het voorterrein van de Suikerzijde een creatieve broedplaats blijft en ziet meer toekomst in een vernieuwd Martini Plaza op de huidige locatie. Raadslid Niels Hilboese vindt dat de succesvolle organisaties als Paradigm en EM2 de ruimte moeten krijgen om zich verder te ontwikkelen op het suikerterrein. Volgens hem kan Martini Plaza worden opgeknapt met nieuwe multifunctionele hallen voor topsport, concerten en congressen. Ook de omliggende kantoorzone aan de Leonard Springerlaan zou volgens de partij moeten worden vernieuwd met hoogbouw en meer groen. Discussie speelt terwijl de gemeente onderzoekt of Martini Plaza in de toekomst mogelijk naar de Suikerzijde verhuist. Vandaag wisselen wolkenvelden en opklaringen elkaar af. Het blijft op een lokale bui na droog en het wordt 23 graden bij een zwakke zuidwestenwind, windkracht 2. Dit was het Oog Radio Nieuws. Blijf ons volgen via onze site oogtv.nl, onze sociale media en de Oog-app.
0: Het geluid van Groningen.

0: Stop maar met zoeken, want LW Vloeren, dat is kwaliteit onder uw voeten. Grote voorraad laminaat en PVC voor de laagste prijs. LW Vloeren, Atoomweg 65 Groningen en op lwvloeren.nl. Blokhut of tuinmeubel? De4keien.nl.
1: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
2: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Het Amerikaanse leger heeft afgelopen weekend meer aanvallen uitgevoerd op Iran. Volgens de VS zijn de aanvallen een vergelding voor het neerhalen van een Amerikaanse drone boven internationale wateren. Onder meer het Iraanse eiland Qasem in de straat van Hormuz was doelwit. Iran bevestigt de aanval en zegt dat het hard heeft teruggeslagen, onder meer door een Amerikaanse basis aan te vallen. Mogelijk was dat in Kuwait, daar kwam de luchtverdediging in actie. Een nieuwe test voor borstkanker kan ervoor zorgen dat patiënten minder vaak chemotherapie hoeven te ondergaan. Met die test worden 50 genen onderzocht en wordt gekeken hoe groot het risico is dat de tumor terugkeert. Patiënten die hoog scoorden op de test kregen chemo- en hormoontherapie. Mensen met een lage score alleen hormoontherapie. In beide gevallen was de groep die na 5 jaar kankervrij was vrijwel even groot. Daaruit concluderen de onderzoekers dat patiënten met een lage risicoscore vaker chemotherapie kunnen overslaan. De Hongaarse premier Magyar eist dat president Sulyok opstapt. Hij vindt hem ongeschikt en had daarom een ultimatum gesteld dat middernacht afliep. Vanochtend was er nog een gesprek, maar het lijkt erop dat dat niets heeft opgeleverd. Magyar zei na afloop dat hij Sulyok voor de rechter zal brengen als hij blijft weigeren op te stappen. Magyar won in april de verkiezingen van Orbán, die 16 jaar lang aan de macht was. Hij eiste daarna het vertrek van functionarissen die door Orbán waren benoemd. Bij een explosie gevolgd door een brand in een Zuid-Koreaanse raketfabriek zijn zeker 5 doden gevallen. De zaak ontplofte toen apparatuur werd schoongemaakt. De brandweer had moeite met het bluswerk omdat de plattegronden van de raketfabriek ontbraken. Het weer vanochtend nog vrij zonnig, later meer stapelwolken, vooral in het binnenland met ook plaatselijk een bui. Het wordt 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Op zoek naar topkwaliteit witgoed voor de allerscherpste prijs van Nederland? Kom dan naar Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen. Van wasmachines en drogers tot koelkasten, ovens en keukenapparatuur van bekende A-merken. Nieuw en Bijna Nieuw. Met kortingen tot wel 60%. Direct beschikbaar. Bezoek ons vandaag nog. Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen.
4: De agrarische website van Nederland, deboerdrachten.nl. 35.000 artikelen op voorraad. Vandaag voor 4 uur besteld, morgen in huis.

0: Naar keuze bij Codewoord Oogradio. Actie geldig tot 1 juni. JP Car Wash, direct aan de A7 afslag Hoogkerk.
1: Deze week bij visspecialist Passel. Loaded kibbeling om je vingers bij af te likken. Voor €9,95. En plates. Al voor €14,95. Met vis, patat, drinken, twee sausjes en rauwkost. Deze week bij visspecialist Passel. Winkelcentrum Paddepoel.
2: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
3: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De regels rond het vuurwerkverbod moeten strenger. Dat adviseert de Raad van State aan het kabinet. Dat wil vanaf de komende jaarwisseling een landelijk vuurwerkverbod invoeren. Alleen de wetgeving moet nog wel door de Tweede en Eerste Kamer. Het is de bedoeling dat vuurwerk voor particulieren wordt verboden, maar dat clubs, buurtverenigingen en andere groepen het nog wel onder voorwaarden mogen afsteken. Burgemeesters kunnen daarvoor ontheffing verlenen. Maar als het aan de Raad van State ligt, moeten de voorwaarden voor die ontheffingen strenger. Door de oorlog in het Midden-Oosten zijn bedrijven aan het hamsteren en de Nederlandse industrie profiteert daarvan. De vraag naar producten die in Nederland zijn gemaakt steeg vorige maand het hardst in 4 jaar tijd, zegt de beroepsvereniging van inkopers. Bedrijven willen voorraden opbouwen nu de straat van Hormuz al maanden zo goed als dicht is en er tekorten beginnen te ontstaan. Vooral de chemische industrie zit in de lift en de productie van plastic stijgt ook. Dat betekent wel dat de prijzen van bepaalde kunststoffen behoorlijk zijn gestegen. De Hongaarse premier Szójok weigert op te stappen. Premier Magyar had daarvoor een ultimatum gesteld dat om middernacht afliep. Magyar zegt nu dat hij de grondwet wil aanpassen zodat de president wordt weggestuurd. Szójok houdt zelf vol dat hij alle recht heeft om aan te blijven. Pieter van den Hogeband is niet de chef de mission tijdens de Olympische Spelen van 2028 in Los Angeles. NOC-NSF kiest voor iemand anders, meldt de oud-zwemmer. Hij noemt het een enorm voorrecht om met de allerbeste sporters van ons land te hebben mogen werken. Met Van den Hogeband als chef de mission beleefde Nederland succesvolle zomerspelen 5 jaar geleden in Tokio en 2 jaar geleden in Parijs. De sportkoepel bevestigt het vertrek van den Hogeband en komt over ruim 2 weken met meer details. Het weer vanochtend nog vrij zonnig, later meer stapelwolken, vooral in het binnenland. Er is ook kans op een bui plaatselijk. Het wordt 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Bij tandartspraktijk 18 Karaat in Groningen bent u welkom zonder verwijsbrief. Onze ervaren tandartsen en mondhygiënisten geven duidelijke uitleg, werken met moderne technieken en zorgen voor een ontspannen behandeling voor het hele gezin. Of het nu gaat om preventie of kindertandheelkunde, bij 18 Karaat voelt u zich vertrouwd. Ga voor een stralende glimlach. Maak een afspraak via tandartspraktijk18karaat.nl of bezoek ons aan de Oosterhamrikade 119 32 in Groningen.
5: Ondernemers opgelet. Jouwdrukker.nl is de goedkoopste drukker in Nederland. Of het nu gaat om posters, flyers, bedrijfskleding, spandoeken, reclameborden of nog meer. Jouwdrukker.nl drukt het.

0: keuze. Bij codewoord Oogradio. Actie geldig tot 1 juni. JP Car Wash. Direct aan de A7 afslag Hoogkerk.
1: Wilt u naar de tandarts, maar maakt u zich zorgen over de kosten? Bij Tandartspraktijk 18 Karaat denken wij graag met u mee en helpen wij u aan goede en toegankelijke mondzorg. Maak vandaag nog een afspraak via tandartspraktijk18karaat.nl.
2: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
3: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Als er een landelijk vuurwerkverbod komt, moeten de regels wel strenger zijn, vindt de Raad van State. Het is de bedoeling dat alleen nog clubs of verenigingen vuurwerk mogen afsteken. Burgemeesters kunnen daarvoor ontheffing verlenen, maar de voorwaarden voor die ontheffingen moeten strenger, vindt de Raad van State. In een vuurwerkfabriek op Malta is een explosie geweest. Het gebeurde in een dorpje in het noorden van het eiland in de Middellandse Zee. In de fabriek was niemand aan het werk. Twee mannen die in de buurt aan het werk waren, zijn met lichte verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. Huizen in de regio stonden te trillen en ramen sprongen. De knallen waren kilometers verderop te horen. Wat de oorzaak was van de explosie op Malta wordt nog onderzocht. Door de oorlog in het Midden-Oosten zijn bedrijven aan het hamsteren en de Nederlandse industrie profiteert daarvan. De vraag naar producten die in Nederland zijn gemaakt steeg vorige maand het hardst in 4 jaar tijd, zegt de beroepsvereniging van inkopers. Bedrijven willen voorraden opbouwen nu de straat van Hormuz al maanden zo goed als dicht is en er tekorten beginnen te ontstaan. Dankzij een nieuwe test hoeven mensen met borstkanker mogelijk minder vaak onnodig chemotherapie ondergaan. Met de test wordt gekeken hoe groot het risico is dat een tumor terugkeert. En patiënten met een laag risico kregen alleen hormoontherapie. De groep die na 5 jaar kankervrij was, was vrijwel even groot als patiënten die ook chemotherapie moesten ondergaan. Het weer nu nog vrij zonnig, maar vanmiddag meer kans op stapelwolken. Blijft wel vrijwel overal droog bij 20 tot 24 graden. Morgen dan bewolkt met regen en ook kans op onweer. En het wordt dan maximaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: adverteren op radio of televisie werkt absoluut omzetverhogend. Meer weten? Kijk op primareclame.nl.
1: Palen en planken voor een schutting? De4keien.nl.
2: Op zoek naar topkwaliteit witgoed voor de allerscherpste prijs van Nederland? Kom dan naar Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen. Van wasmachines en drogers tot koelkasten, ovens en keukenapparatuur van bekende A-merken. Nieuw en Bijna Nieuw. Met kortingen tot wel 60%. Direct beschikbaar. Bezoek ons vandaag nog. Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen.

0: Stop maar met zoeken, want LW Vloeren, dat is kwaliteit onder uw voeten. Grote voorraad laminaat en PVC voor de laagste prijs. LW Vloeren, Atoomweg 65 Groningen en op lwvloeren.nl.
1: Voor jou.
2: Voordelige spijkerbroeken.
1: Voor mij.
2: Voordelige korte broeken.
1: Voor jou.
2: Voordelige t-shirts.
1: Voor mij.
2: Voordelige overhemden.
1: Fit

0: geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Verschillende veiligheidsregio's willen dat het luchtalarm blijft bestaan. Het kabinet wil de sirenes per 2028 afschaffen omdat het te veel zou kosten. Maar volgens de veiligheidsregio's is er geen goed alternatief. De Rotterdamse burgemeester Schouten heeft namens de veiligheidsregio's de Tweede Kamer per brief gevraagd om behoud van de sirene. Ze vinden een extra systeem naast het NL Alert via de mobiele telefoon noodzakelijk. Met NL Alert wordt maar 92% van de bevolking bereikt. Advocaat Geert-Jan Knoops is 4 weken voorwaardelijk geschorst door de Raad van Discipline Amsterdam, het tuchtcollege voor de advocatuur. Een cliënt van Knoops in een zedenzaak had een verklaring in zijn strafdossier ingrijpend gewijzigd. Het wordt Knoops zwaar aangerekend dat hij zijn cliënt niet schriftelijk heeft gewezen op het risico van zo'n aanpassing. Daarnaast heeft het echtpaar Knoops volgens de raad excessief gedeclareerd zonder vooraf een inschatting te geven van de kosten. Voor dat laatste is Carrie Knoops berispt. Het echtpaar heeft 30 dagen om in beroep te gaan. Als er een landelijk vuurwerkverbod komt, moeten de regels wel strenger zijn, vindt de Raad van State. Het is de bedoeling dat alleen nog clubs of verenigingen vuurwerk mogen afsteken. Burgemeesters kunnen dan een ontheffing verlenen. Maar de voorwaarden voor die ontheffingen moeten strenger, vindt de Raad van State. Dankzij een nieuwe test hoeven mensen met borstkanker mogelijk minder vaak onnodige chemotherapie ondergaan. Met die test wordt gekeken hoe groot het risico is dat een tumor terugkeert. Patiënten met een laag risico kregen alleen hormoontherapie. De groep die na 5 jaar kankervrij was, was vrijwel even groot als patiënten die ook chemo moesten ondergaan. Het weer nog vrij zonnig, maar vanmiddag kans op stapelwolken. Blijft wel overal droog en maximaal 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Een blinkend schone bedrijfsauto? JP's Car Wash is er nu ook voor bedrijfswagens tot 2,80 meter. A7, afslag Hoogkerk. JP's Car Wash. Ook op zondag open.
3: Nu bij JP Car Wash. €3,50 korting op een wasbeurt naar keuze. Bij codewoord OOGRADIO. Actie geldig tot 1 juni. JP Car Wash. Direct aan de A7, afslag Hoogkerk.

0: Ondernemers, opgelet. Jouwdrukker.nl is de goedkoopste drukker in Nederland. Of het nu gaat om posters, flyers, bedrijfskleding, spandoeken, reclameborden of nog meer. Jouwdrukker.nl drukt het.
1: Picknicktafel of speeltoestel? De4keien.nl.
2: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
3: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Een Belgische seriemoordenaar wordt na 46 jaar vrijgelaten uit de gevangenis. Freddy Hourion pleegde in 1979 6 moorden en werd daarom veroordeeld tot levenslang. Hij heeft vaker om vervroegde vrijlating gevraagd, maar die verzoeken werden tot nu toe steeds afgewezen. De Belg is inmiddels 78 jaar en wordt opgenomen in een forensisch zorgcentrum. Daar moet hij verplicht een behandelprogramma volgen en krijgt hij een enkel band. Door de explosie in een dorp in Myanmar gisteren is een groot deel van een wijk verwoest. Gebouwen zijn weggeblazen en veel puin is op straat beland. Door de chaos is onduidelijk hoeveel mensen zijn omgekomen. Volgens lokale autoriteiten zijn er zeker 39 doden en tientallen gewonden. Maar gisteren spraken hulpverleners nog over zeker 55 doden. De ontploffing was in een dorp in het noordoosten van Myanmar, in een gebouw waar explosieven voor de mijnbouw waren opgeslagen. Over de oorzaak is nog niets bekend. Het advocaten-echtpaar Knoops is door het tuchtcollege op de vingers getikt. Geert-Jan Knoops is 4 weken voorwaardelijk geschorst. Had een van hun cliënten schriftelijk moeten wijzen op een aanpassing in het strafdossier. Bovendien heeft het echtpaar volgens het college excessief gedeclareerd. Daarom is Carrie Knoops berispt. Verschillende veiligheidsregio's willen dat het luchtalarm blijft bestaan. Dat staat in een brief die burgemeester Schouten van Rotterdam namens die veiligheidsregio's naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. Het kabinet wil de sirenes per 2028 afschaffen, omdat het te veel zou kosten. Maar volgens de veiligheidsregio's is er geen goed alternatief. Het weer. Vanmiddag wisselen zon en wolken elkaar af. Blijft wel vrijwel overal droog bij 20 tot 24 graden. Morgen bewolkt met regen en kans op onweer. En het wordt dan maximaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De agrarische websites van Nederland. Deboerdrachten.nl. 35.000 artikelen op voorraad. Vandaag voor 4 uur besteld, morgen in huis.
4: Deze week bij visspecialist Passel. Loaded kibbeling om je vingers bij af te likken. Voor €9,95. En plates. Al voor €14,95. Met vis, patat, drinken, 2 sausjes en rauwkost. Deze week bij visspecialist Passel. Winkelcentrum Paddepoel.
5: Op zoek naar topkwaliteit witgoed voor de allerscherpste prijs van Nederland? Kom dan naar Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen. Van wasmachines en drogers tot koelkasten, ovens en keukenapparatuur van bekende A-merken. Nieuw en Bijna Nieuw. Met kortingen tot wel 60%. Direct beschikbaar. Bezoek ons vandaag nog. Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen.
2: Radio.
6: Het geluid van Groningen. Oog Radio.
7: Zeg je uit, en dan game. En dan.

0: Bij Tandartspraktijk 18 Karaat in Groningen bent u welkom zonder verwijsbrief. Onze ervaren tandartsen en mondhygiënisten geven duidelijke uitleg, werken met moderne technieken en zorgen voor een ontspannen behandeling voor het hele gezin. Of het nu gaat om preventie of kindertandheelkunde, bij 18 Karaat voelt u zich vertrouwd. Ga voor een stralende glimlach. Maak een afspraak via tandartspraktijk18karaat.nl of bezoek ons aan de Oosterhamrikade 119 32 in Groningen.
1: Nu bij JP Car Wash €3,50 korting op een wasbeurt naar keuze. Bij codewoord OOGRADIO. Actie geldig tot 1 juni. JP Car Wash, direct aan de A7 afslag Hoogkerk.
2: Het geluid van Groningen. Dit is OOGRADIO. Nieuws.
3: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Nederland gaat toch mensen helpen om Gaza te verlaten. Het gaat om een groep van 47 Palestijnen die een werk- of studievisum hebben voor Nederland. Twee van hen zijn al onderweg. Een derde persoon gaat naar Italië. Het ministerie van Buitenlandse Zaken bevestigt dat het diplomatieke hulp heeft verleend en zegt het binnenkort ook te doen voor de rest van de groep. Eerder vond Nederland het genoeg om Israël alleen te vragen of de Palestijnen Gaza mochten verlaten. Nu helpt de regering ook bij het organiseren en coördineren van de reis. Het Verenigd Koninkrijk hoeft geen schadevergoeding te betalen aan Rwanda. Dat heeft een internationaal hof in Den Haag bepaald. Rwanda eiste omgerekend meer dan 125 miljoen euro, omdat het VK een streep haalde door een omstreden asieldeal. Dat akkoord regelde de overplaatsing naar Rwanda van asielzoekers die het Verenigd Koninkrijk illegaal waren binnengekomen. De Britten beloofden tientallen miljoenen om de kosten te dekken. Het besluit om de deal te schrappen werd door Rwanda gezien als contractbreuk, maar het hof concludeert dat het VK geen geld verschuldigd is. Een Belgische seriemoordenaar wordt na 46 jaar vrijgelaten uit de gevangenis. Freddy Horion pleegde in 1979 6 moorden en werd daarom veroordeeld tot levenslang. Hij heeft vaker om vervroegde vrijlating gevraagd, maar die verzoeken werden tot nu toe steeds afgewezen. De Belg is inmiddels 78 en wordt opgenomen in een forensisch zorgcentrum. Daar moet hij verplicht een behandelprogramma volgen en een enkelband dragen. Door de explosies in een dorp in Myanmar is een groot deel van een wijk verwoest. Gebouwen zijn verdwenen en op straat ligt veel puin. Volgens lokale autoriteiten zijn er zeker 39 doden en tientallen gewonden. De ontploffing was in een gebouw waar explosieven voor de mijnbouw waren opgeslagen. Het weer, vanmiddag wisselen zon en wolken elkaar af. Het blijft wel vrijwel overal droog bij 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Voordelige spijkerbroeken. Voordelige korte broeken. Voordelige t-shirts. Voordelige overhemden. 50.

0: Op zoek naar topkwaliteit witgoed voor de allerscherpste prijs van Nederland? Kom dan naar Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen. Van wasmachines en drogers tot koelkasten, ovens en keukenapparatuur van bekende A-merken. Nieuw en Bijna Nieuw. Met kortingen tot wel 60%. Direct beschikbaar. Bezoek ons vandaag nog. Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen.
1: Radio.

0: De agrarische websites van Nederland. Deboerdrachten.nl. 35.000 artikelen op voorraad. Vandaag voor 4 uur besteld, morgen in huis.
1: Stop maar met zoeken, want LW Vloeren, dat is kwaliteit onder uw voeten. Grote voorraad laminaat en PVC voor de laagste prijs. LW Vloeren, Atoomweg 65 Groningen en op lwvloeren.nl.
2: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
3: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Frankrijk heeft opnieuw een tanker uit Rusland onderschept. Dat gebeurde gisterochtend op ruim 700 kilometer ten westen van het Franse schiereiland Bretagne. Dat meldt de Franse president Macron. De tanker behoort waarschijnlijk tot de Russische schaduwvloot. Dat zijn schepen die onder een andere vlag varen om zo de westerse sancties op Russische olie te omzeilen. Nederland gaat toch mensen helpen om Gaza te verlaten. Het gaat om een groep van bijna 50 Palestijnen die een werk- of studievisum hebben voor Nederland. Twee van hen zijn al onderweg. Een derde persoon gaat naar Italië. Het ministerie van Buitenlandse Zaken bevestigt dat het diplomatieke hulp heeft verleend en zegt dit binnenkort ook te doen voor de rest van de groep. Eerder vond Nederland het genoeg om Israël alleen te vragen of de Palestijnen Gaza mochten verlaten. Nu helpt de regering ook bij het organiseren en coördineren van de reis. Een aantal veiligheidsregio's pleit in een brief aan de Tweede Kamer voor het behoud van het luchtalarm. Het kabinet wil de sirenes per 2028 afschaffen, maar de veiligheidsregio's vinden dat een extra systeem naast het NL Alert noodzakelijk blijft. Met NL Alert wordt via de mobiele telefoons maar 92% van de bevolking bereikt. Het afgelopen jaar zijn meer Nederlanders lid geworden van een sportvereniging. Het gaat om een toename van 47.000 leden. Dat blijkt uit een rapportage van sportkoepel NOC-NSF. Vooral voetbal, tennis, padel en golf zijn populairder geworden. De meeste volwassenen gaan sporten om gezonder te worden. Ondanks de toename maakt NOC-NSF zich zorgen om de voorgenomen bezuinigingen in de sport. Volgens de koepel wordt de vrijwillige verenigingsstructuur daardoor hard geraakt. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af. Blijft overal droog bij 20 tot 24 graden. Morgen bewolkt met regen en kans op onweer. Dan maximaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Adverteren op radio of televisie werkt absoluut omzetverhogend. Meer weten? Kijk op primareclame.nl.
1: Voor het voordeligste tuinhout ga je naar Zuidbroek. De4keien.nl.
2: Nu bij JP Car Wash €3,50 korting op een wasbeurt naar keuze. Bij codewoord Oogradio. Actie geldig tot 1 juni. JP Car Wash, direct aan de A7 afslag Hoogkerk.
3: Oogradio.

0: Een blinkend schone bedrijfsauto? JP's Car Wash is er nu ook voor bedrijfswagens tot 2,80 meter. A7, afslag Hoogkerk. JP's Car Wash. Ook op zondag open.
1: Op zoek naar topkwaliteit witgoed voor de allerscherpste prijs van Nederland? Kom dan naar Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen. Van wasmachines en drogers tot koelkasten, ovens en keukenapparatuur van bekende A-merken. Nieuw en Bijna Nieuw. Met kortingen tot wel 60%. Direct beschikbaar. Bezoek ons vandaag nog. Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen.
2: Geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
3: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. Iran wil pas verder onderhandelen met Amerika als Israël stopt met aanvallen op Libanon. Dat meldt het Iraanse persbureau Tasnim. Ook zou Iran stoppen met het uitwisselen van berichten via bemiddelaars. Autoriteiten in Iran bevestigen het nieuws nog niet. Maar volgens het persbureau schenden de aanvallen van Israël in Libanon. Het staakt het vuren tussen Iran en de VS. Het Israëlische leger voert de aanvallen in Zuid-Libanon juist op. Naar eigen zeggen is dat nodig om Hezbollah uit te schakelen. Frankrijk heeft opnieuw een tanker uit Rusland onderschept, meldt de Franse president Macron. Dat gebeurde gisterochtend op ruim 700 kilometer ten westen van het Franse schiereiland Bretagne. De tanker behoort waarschijnlijk tot de Russische schaduwvloot. Dat zijn schepen die onder een andere vlag varen om zo de westerse sancties op Russische olie te omzeilen. De onderschepping door Frankrijk werd uitgevoerd in samenwerking met een aantal bondgenoten. Het Centraal Joods Overleg stapt naar de rechter om te voorkomen dat Kanye West naar Nederland komt. De Amerikaanse rapper, die zich nu Ye noemt, treedt zaterdag en maandag op in de Gelredome in Arnhem. Volgens het CAO leidt dat tot een gevoel van onveiligheid, vooral onder Joodse Nederlanders. Ye ligt onder vuur vanwege antisemitische uitspraken. Optredens in onder meer Groot-Brittannië en Polen gingen daarom niet door. Vorige week zei asielminister Van den Brink dat Nederland Ye niet kan weigeren. Wanneer het kortgeding dient, is nog niet bekend. Een Nederlandse toerist die in Colombia vermist was, is doodgevonden. Dat bevestigt haar familie aan NH Nieuws. De vrouw van 41 werd vorige week maandag voor het laatst gezien toen ze een wandeltocht ging maken. Afgelopen weekend startte de Colombiaanse autoriteit een zoekactie. Gisteren werd het lichaam van de vrouw gevonden in een meer. Hoe ze om het leven is gekomen is nog onduidelijk. Het weer tot besluit. Zon en wolken wisselen elkaar af. Het blijft vrijwel overal droog bij 20 tot 24 graden. Morgen is bewolkt met regen, kans op onweer. En dan wordt het maximaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Nu bij JP Car Wash €3,50 korting op een wasbeurt naar keuze. Bij codewoord OOGRADIO. Actie geldig tot 1 juni. JP Car Wash, direct aan de A7 afslag Hoogkerk.
1: Deze week bij visspecialist Passel. Loaded kibbeling om je vingers bij af te likken. Voor €9,95. En plates. Al voor €14,95. Met vis, patat, drinken, twee sausjes en rauwkost. Deze week bij visspecialist Passel. Winkelcentrum Paddepoel.
5: Ondernemers opgelet, jouwdrukker.nl is de goedkoopste drukker in Nederland. Of het nu gaat om posters, flyers, bedrijfskleding, spandoeken, reclameborden of nog meer, jouwdrukker.nl drukt het.

0: Op zoek naar topkwaliteit witgoed voor de allerscherpste prijs van Nederland? Kom dan naar Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen. Van wasmachines en drogers tot koelkasten, ovens en keukenapparatuur van bekende A-merken. Nieuw en Bijna Nieuw. Met kortingen tot wel 60%. Direct beschikbaar. Bezoek ons vandaag nog. Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen.
1: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
2: Jeroen van Kam met het NWS Journaal. De Israëlische premier Netanyahu heeft het leger opgedragen om de zuidelijke buitenwijken van Beirut aan te vallen. Inwoners van het gebied zijn opgeroepen te vertrekken. Sinds het bestand tussen Iran en de VS in april inging, heeft Israël minder aanvallen op de Libanese hoofdstad uitgevoerd. Maar het land zegt dat ze nu weer nodig zijn om Hezbollah uit te schakelen. Intussen wordt er op de Iraanse staatstelevisie gesproken over een eind aan het staakt het vuren. Persbureau Tasnim schrijft dat ook de onderhandelingen met de VS worden stilgelegd als Israël zich niet terugtrekt uit Libanon. Autoriteiten in Iran bevestigen dat nieuws nog niet. Nederland stopt per direct met het terugsturen van Libanese asielzoekers. Asielminister Van den Brink heeft dat besloten vanwege de veiligheidssituatie in het land. Komende 6 maanden worden er geen besluiten genomen over aanvragen van Libanezen en wordt er ook niemand teruggestuurd. Voor asielzoekers die verdacht worden van oorlogsmisdaden geldt een uitzondering. En ook Libanezen die eerder een aanvraag deden in een ander EU-land vallen buiten de regeling. De komende 3 nachten kan een deel van de asielzoekers uit Ter Apel overnachten in het Drentse Tweede Exloërmond. Gemeente Borger-Odoorn, waar Tweede Exloërmond onder valt, heeft in een sporthal plaats voor 150 mensen. Nog altijd zijn er in Ter Apel te weinig slaapplekken. Volgens het COA komt dat doordat op andere plekken te weinig opvanglocaties zijn. Ook andere gemeenten zoals Groningen en het Hoge Land sprongen eerder bij om asielzoekers uit Ter Apel op te vangen. Het Centraal Joods Overleg stapt naar de rechter om te voorkomen dat Kanye West naar Nederland komt. Amerikaanse rapper, die zich nu Ye noemt, treedt zaterdag en maandag op in de Gelderdom in Arnhem. Volgens het CEO leidt dat tot een gevoel van onveiligheid, vooral onder Joodse Nederlanders. Ye ligt onder vuur vanwege antisemitische uitspraken. Wanneer het kortgeding dient, is nog niet bekend. Het weer, het is vrijwel overal droog bij 20 tot 24 graden. Vanavond koelt het af naar zo'n 15 graden. Morgen bewolkt, met regen, kans op onweer en er verandert aan de temperatuur weinig. Dit was het NOS Journaal.
3: Voordelige spijkerbroeken. Voordelige korte broeken. Voordelige t-shirts. Voordelige overhemden.

De agrarische website van Nederland. Deboerdrachten.nl. 35.000 artikelen op voorraad. Vandaag voor 4 uur besteld, morgen in huis.

0: te kunnen beschermen.
1: Cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek en het Openbaar Ministerie laten zien dat grofweg elke 8 dagen een vrouw wordt gedood. Meestal gebeurt dat door een partner of ex-familielid. Het weer, vanavond koelt het af naar zo'n 15 graden. Morgen bewolkt met regen en kans op onweer en 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Wilt u naar de tandarts, maar maakt u zich zorgen over de kosten? Bij Tandartspraktijk 18 Karaat denken wij graag met u mee en helpen wij u aan goede en toegankelijke mondzorg. Maak vandaag nog een afspraak via tandartspraktijk18karaat.nl.
3: Stop maar met zoeken, want LW Vloeren, dat is kwaliteit onder uw voeten. Grote voorraad laminaat en PVC voor de laagste prijs. LW Vloeren, Atoomweg 65 Groningen en op lwvloeren.nl. Oog Radio.
4: Sugar Daddy Radio. Sugar Daddy Radio. It is. Yeah, it is. Oh, yeah. It's Sugar Daddy Radio.
5: She's the queen of the silver dollar. And she rules this smoky kingdom. And a scepter is a wine glass. And a bar stool is a throne. And the jesters, they flock around her and they fight to win her favors and see which one

Dat was daarnet onmiskenbaar niet te stuiten. Dr. Hook met Queen of the Silver Dollar uit 1972. Auwie. Ray Sawyer. De zanger met het ooglapje was de blikvanger van Dr. Hook. Maar de meeste nummers en de grootste hits van Dr. Hook werden gezongen door de recent overleden Dennis LeCurrier. Zoals Baby Makes Her Blue Jeans a Talk, When You're in Love with a Beautiful Woman en natuurlijk Sylvia's Mother. Dr. Hook en de Medicine Show, zoals ze in de begintijd heette, werd in 1968 opgericht in Union City, New Jersey. Alhoewel er later overduidelijke disco-invloeden hoorbaar waren, begon de band als een tamelijk maffe countryband. Alle liedjes in de begintijd van Dr. Hook werden geschreven door Shel Silverstein. Dat is de songschrijver en cartoonist die ook A Boy Named Sue voor Johnny Cash schreef. Dr. Hook zou blijven bestaan tot 1985. Dennis LeCurrier maakte daarna nog enkele soloplaten en deed achtergrondzang voor grote artiesten zoals Randy Travis. Op 16 mei jongstleden overleed Dennis LeCurrier op 76-jarige leeftijd in Engeland. Rest in peace, Dennis LeCurrier. Dames en heren, country liefhebbers, fijn dat u deze ogen maandagavond van 7 tot 8 weer luistert naar Sugar Daddy Radio. Op zaterdag 23 mei zagen we Emmylou Harris in de Oosterpoort tijdens haar Farewell Tour. Gracieuze Emmylou Harris neemt na halve eeuw dankbaar en waardig afscheid van haar Nederlandse publiek in Groningen. Zo kopte het Dagblad van het Noorden. Nog één keer betoverde zij ons met nummers als het door Emmylou zelf geschreven Red Dirt Girl.

Roseanne Cash is geboren op 24 mei 1955... als dochter van Johnny Cash en zijn eerste vrouw Vivian Liberto. Nadat haar ouders begin jaren 60 scheiden, groeit ze samen met haar zussen op in Californië bij haar moeder. Na haar middelbare schooltijd gaat Roseanne op tournee met haar vader. Eerst krijgt ze de verantwoordelijkheid over de vuile was, maar daarna wordt ze achtergrondzangeres en gaandeweg zingt ze ook steeds vaker een nummer solo. Eind jaren 70 gaat ze samenwerken met haar toekomstige echtgenoot Rodney Crowell. Crowell produceert in 1981 haar doorbraakplaat Seven Years Ache, waarop maar liefst 3 nummer 1 hits staan. De jaren 80 verlopen ook verder zeer succesvol voor Roseanne Cash, maar haar huwelijk met Crowell strandt in 1991. En desalniettemin gaat Roseanne Cash onverdroten door met het maken van mooie platen. Van She Remembers Everything uit 2019 draaiden we daarnet The Only Thing Worth Fighting For. Op zaterdag 17 oktober is Roseanne Cash samen met haar producer en tweede echtgenoot John Leventhal te zien en te horen op het Ramblin' Roots Festival in Utrecht. Meemaken en erbij zijn, country liefhebbers. Deze oogmaandagavond van 7 tot 8 heeft Sugar Daddy Radio geen thema uitgekozen. Het is hier vandaag vrij zwemmen en apenkooi. Op dinsdag 5 mei zagen we de Ierse singer-songwriter Glenn Hansard in de Groninger Oosterpoort. Een memorabel concert dat dik 2,5 uur geen moment verveelde, inclusief een gastrol voor de dochter van Leo Blokhuis. Van zijn plaat This Wild Willing uit 2019 draaien we het nummer Brothers Keeper. Dit is Glenn Hansard.

Zijn liedjes zijn opgenomen door onder meer Ricky Skaggs, George Strait, Dwight Joachim en Pam Tillis, maar toch is hij tamelijk onbekend. In ieder geval bij de redactie van Sugar Daddy Radio. Maar dat is veranderd, want we kochten onlangs de debuutplaat van Wayland Patton. En dat is het in 1991 verschenen Gulfstream Dreaming. En daarvan draaiden we daarnet het nummer 8 Years Down the Road. Voor zover we kunnen nagaan heeft Patton tot nu toe slechts 2 platen uitgebracht, maar zet hij nog wel regelmatig een liedje of een liedtekst op zijn Facebookpagina. Dat u het even weet, country liefhebbers. Een paar weken geleden, op 8 mei, toog de redactie per trein naar Café de Haven in Scheemda voor het optreden van Daniel Young. We waren ruim op tijd daar, want je weet maar nooit of het druk wordt. Dat bleek erg mee te vallen. Er waren wel geteld 5 mensen geïnteresseerd in de muziek van de sympathieke Amerikaan. En dat was dus inclusief de redactie van uw favoriete radioshow. De rest van de bezoekers zat verderop aan de bar met de rug naar het geïmproviseerde podium, zo hard mogelijk door de muziek heen te praten. Het was een bijzondere ervaring voor ons en voor de 2 muzikanten die gelukkig nog wel wat merchandise aan ons kwijt konden. Bijvoorbeeld Daniel's nieuwste plaat. Die nieuwe plaat van Daniel Young heet Another Golden Hour en we draaien daarvan Ran Out of Luck. Dit is Daniel Young.

Vorig jaar zagen we MJ Landerman optreden tijdens Noorderzon. Vanwege het succes van zijn solo-carrière was hij gestopt als gitarist van indie-band Wednesday. Wednesday, de band die overigens in augustus weer naar Vera komt. Maar MJ Landerman vond wel tijd om een plaat te maken met de zussen Katie en Allison Crutchfield, waarvan we Katie ook kennen als Waxahachie. Het gezelschap kreeg de naam Snowcaps. Hun titelloze plaat kwam hier in april uit en we draaiden van de plaat daarnet het nummer Angel Wings. Sugar Daddy Radio hier, country en indie rock liefhebbers. Een paar maanden eerder, in februari, kwam Out for Blood uit. De nieuwe plaat van Turner Cody en The Soldiers of Love. Turner Cody uit Queens bracht in 2021 zijn eerste plaat met The Soldiers of Love uit. Zijn eerste plaat bovendien waarop country een prominente rol kreeg. En dat geldt nog meer voor deze opvolger. We gaan draaien van Out for Blood het nummer Recognize a Friend. U gaat luisteren naar Turner Cody en The Soldiers of Love. 1, 2, 3, 4. Oei.

In 2021 vertelde Brian Hanneman zijn bandgenoten dat hij niets meer wilde doen dat hem afleidde van thuis. En ook niets meer wilde doen waarvoor hij lang van huis moest. Het betekende het einde van de Bottle Rockets, waarvan Hanneman de frontman en belangrijkste songschrijver was. En bovendien met drummer Mark Ortman het enige lid van het eerste uur. En het eerste uur vond plaats in 1992. We vonden onlangs een aantal van hun cd's in de tweedehandsbak en die hebben we direct aangeschaft. En een daarvan was het in 2006 verschenen Zoysia. En daarvan hoorde u Mountain to Climb. The Bottle Rockets. Dames en heren, country-liefhebbers, Sugar Daddy Radio doet vandaag maar wat. Deze oogmaandagavond van 7 tot 8 is het vrij zwemmen. En apenkooi hier. Eind april waren we in de Oosterpoort bij een fraai concert van Marlon Williams. De Nieuw-Zeelander had als voorprogramma het duo The Maze meegenomen. The Maze is een duo dat bestaat uit de zussen Maggie en Elsie Rigby uit Victoria in Australië, die met gitaar, banjo, fiddle en mandoline mooie folkliedjes maken. Hun platen zijn hier lastig te krijgen, maar we hebben er twee gekocht bij het concert. Eén daarvan is het in 2019 verschenen The Maze. En daarvan is dit het nummer Tenderness and Alcohol.

Oei, yeah. Dat was daarnet Willie Watson met Sad Song, een nummer van zijn titelloze plaat uit 2024. Na Volkszinger Volume 1 uit 2014 en Volkszinger Volume 2 uit 2017 was dat de derde plaat van Willie Watson, een van de oprichters van de Old Crow Medicine Show. Willie Watson stapte in 2011 op, maar treedt nog steeds wel eens op met zijn oude band. Bijvoorbeeld dit jaar tijdens de Big Iron World Tour, Back to the Roots, waarin de nadruk ligt op de eerste twee platen van de Old Crow Medicine Show, maar dan in een uitgeklede versie. Awoei! Dames en heren, country-liefhebbers, u luistert nog altijd naar Sugar Daddy Radio op deze oogmaandagavond van 7 tot 8. En gelijk heeft u heerlijke country- en rootsmuziek, alhoewel we vandaag dan geen thema hebben. Chip Taylor, hij overleed op 23 maart, ontmoette Kendall Carson op een festival, waar ze een fiddle-workshop deed met Kerry Rodriguez, met wie Chip Taylor vaak samenwerkte. Het leidde ertoe dat Chip Taylor de eerste twee platen van Kendall Carson produceerde. Vervolgens werkten ze aan een script over Susanna Hamilton, een fictieve countryzangeres uit de jaren 70 die niet bij een platenmaatschappij wilde, maar haar liedjes weggaf op cassettes. In het verhaal bleef de zangeres mysterieus, alleen bekend bij de mensen die een cassette hadden. Kendall Carson zong de nummers in 2018 op de plaat The Lost Tapes of Susanna Hamilton. Met hulp van Chip Taylor natuurlijk. Dit is Chicago Man.

En met Kendall Carson en het nummer Chicago Man komt er een eind aan deze uitzending van Sugar Daddy Radio. Tot volgende week en bedankt voor het luisteren. Aoi!

0: adverteren op radio of televisie werkt absoluut omzetverhogend. Meer weten? Kijk op primareclame.nl.
1: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
2: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. Regeringspartij VVD wil opheldering over het besluit om 47 Palestijnen die een werk- of studievisum voor Nederland hebben actief te helpen Gaza te verlaten. Kamerlid Elian zegt hoogst verbaasd te zijn. Hij vindt dat minister Berendsen van Buitenlandse Zaken daarmee toestaat dat de gewone asielprocedure op een slimme manier wordt omzeild. Vandaag bleek dat er inmiddels 2 studenten uit Gaza onderweg zijn naar ons land. Het Openbaar Ministerie eist 30 jaar cel tegen een man uit Rijswijk die zijn buurvrouw doodschoot. Man van 58 schoot de vrouw en haar twee jaar geleden dood in haar woning. Dat vertelt deze verslaggever van Omroep West.
3: De moord op de 38-jarige Paro Ramlakhan lijkt een typisch geval van femicide. Want hij wilde een relatie met haar en zij wees hem af. Daarna werd ze doodgeschoten in de portiek van de flat waar ze allebei woonden, in het bijzijn van haar jonge zoontje.
2: De man wordt daarom ook verdacht van poging tot doodslag op het 4-jarige zoontje van de vrouw en 3 buurtbewoners die de getuigen waren van de schietpartij. Een stel uit Den Bosch wordt verdacht van seksueel misbruik van hun 2 pleegkinderen. 2 mannen, allebei van 33, hebben volgens justitie ook expliciete beelden van ze gemaakt en verspreid. Tegen beide is vandaag 4 jaar cel geëist, waarvan 1 jaar voorwaardelijk. Het Openbaar Ministerie zegt ervan uit te gaan dat de 2 pleegouders zijn geworden om hun seksuele fantasie te kunnen bevredigen. De komende 3 nachten kan een deel van de asielzoekers uit Ter Apel overnachten in het Drentse Tweede Exloërmond. Gemeente Borgen-Odoorn, waar Tweede Exloërmond onder valt, heeft in een sporthal plaats voor 150 mensen. Nog altijd zijn er in Ter Apel te weinig slaapplekken. Volgens het COA komt dat doordat op andere plekken te weinig opvanglocaties zijn. Het weer. Vanavond lossen de stapelwolken grotendeels op en schijnt de zon tot zonsondergang. Vannacht koelt het af naar een graad of 15. Morgen is bewolkt met soms stevige buien. Een kans op onweer bij 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Deze week bij visspecialist Passel. Loaded kibbeling om je vingers bij af te likken. Voor €9,95. En plates. Al voor €14,95. Met vis, patat, drinken, 2 sausjes en rauwkost. Deze week bij visspecialist Passel. Winkelcentrum Paddepoel.

0: van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. Bij een steekpartij bij een bedrijfspand in Heerhugowaard is vanavond een dode gevallen. Twee mensen zijn gewond naar het ziekenhuis gebracht. Hoe ze eraan toe zijn is niet bekend. De steekpartij was rond 19:30 vanavond. Politie is in grotere getale aanwezig en onderzoekt nog wat er precies is gebeurd in het pand in Heerhugowaard. Het Israëlische leger rukt niet verder op naar de Libanese hoofdstad Beirut. Amerikaanse president Trump zegt dat dat de uitkomst is van een telefoongesprek dat hij voerde met de Israëlische premier Netanyahu. Trump zegt dat hij ook contact heeft gehad met Hezbollah en dat de organisatie heeft beloofd de aanvallen op Israël te stoppen. De agent die betrokken was bij het geweld tijdens een aanhouding in een AZC in Zeist zegt dat hij niet wist dat de vrouw tegen wie die geweld gebruikte zwanger was. Hij zegt dat hij anders had gehandeld als hij dat wel had geweten. Beelden van het geweld bij de aanhouding in Zeist maken veel los op sociale media. De politie schrijft in een verklaring dat er veel vooraf ging aan het filmpje, vertelt verslaggever Annabel Zandbergen.
2: Ze kwamen af op een melding van vernieling en dreiging. En mogelijk zou de man met een broodmes in een ruimte zitten. De politie wilde de vrouw op afstand houden, maar ze luisterde niet en daarom greep de agent in. Als hij wist dat de vrouw zwanger was, had hij dat op een andere manier gedaan.
1: Al dus de politie die de zaak zegt te onderzoeken. De Canadese politie heeft in de buurt van Toronto voor miljoenen dollars aan nagemaakte WK-voetbalartikelen in beslag genomen, waaronder twee valse wereldbekers. Verder werden onder meer 16.000 shirts, petten en vlaggen van bekende sportmerken gevonden. De straatwaarde van de spullen wordt geschat op 3,5 miljoen Canadese dollar. Twee mannen zijn opgepakt. En dan nog het weer. Vannacht neemt vanuit het zuidwesten de bewolking toe en tegen het eind van de nacht volgen buien. Het koelt af naar zo'n 15 graden. Morgen is bewolkt met soms stevige buien en kans op onweer. En het wordt 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Oog Radio.

0: geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Een protest tegen de komst van een noodopvang in Wijk bij Duurstede is vanavond uit de hand gelopen. Railschoppers gooiden met stenen en vuurwerk naar de politie. Over 2 weken moet een noodopvang in een sporthal opengaan. Er zullen de komende 2 maanden maximaal 75 asielzoekers worden opgevangen. Wijk bij Duurstede ving een paar jaar geleden ook al eens asielzoekers op in de sporthal. Toen leidde dat tot problemen rondom de opvang. Bij een steekpartij bij een bedrijfspand in Heer Hugo Waard is een dode gevallen. 2 mensen zijn gewond naar het ziekenhuis gebracht. Hoe ze eraan toe zijn is niet bekend. Er is veel politie en onderzocht wordt wat er precies is gebeurd. Het Israëlische leger rukt niet verder op naar de Libanese hoofdstad Beirut. De Amerikaanse president Trump zegt dat dat de uitkomst is van een telefoongesprek dat hij voerde met de Israëlische premier Netanyahu. Trump zegt ook dat hij contact heeft gehad met Hezbollah en dat de organisatie heeft beloofd de aanvallen te stoppen. De agent die in een AZC in Zeist geweld gebruikte tegen een zwangere vrouw zegt dat hij niet wist dat ze in verwachting was. Anders had hij anders gehandeld, zei hij. 2 weken geleden kwam de politie naar het AZC na een melding van bedreiging en vernieling door een man. De vrouw die vlakbij hem stond weigerde weg te gaan en werd hardhandig weggetrokken, waarna ze viel. Diergaarde Blijdorp in Rotterdam heeft een aantal gezonde stokstaartjes laten inslapen. Volgens de dierentuin waren er spanningen tussen de mannetjes en moet dit ervoor zorgen dat de rust terugkeert. Het weer. Vannacht neemt vanuit het zuidwesten de bewolking toe en tegen het eind van de nacht volgen buien. Het koelt af naar zo'n 15 graden. Morgen bewolkt, soms stevige buien en kans op onweer bij 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Oog Radio.

0: geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. De Amerikaanse president Trump zegt dat hij Israël heeft teruggefloten. Er lijken daardoor voorlopig geen grote aanvallen te komen op het zuiden van de Libanese hoofdstad Beirut. De Israëlische premier Netanyahu had aangekondigd dat hij er wel zouden komen. Trump zegt ook dat hij via hooggeplaatste vertegenwoordigers contact heeft gehad met Hezbollah en dat de militante organisatie heeft beloofd de aanvallen te stoppen. De website en de app van het Rotterdamse cryptobedrijf Knaken zijn niet bereikbaar. Klanten kunnen daardoor niet bij de cryptomunten die ze hebben gestald bij de sponsor van voetbalclub Feyenoord. Knaken zegt in een verklaring dat het alle activiteiten heeft gestaakt omdat het niet de juiste licentie zou hebben. Bij het bedrijf konden klanten euro's omzetten in cryptomunten zoals bitcoin. Het is nu duidelijk of klanten hun cryptomunten nog terug kunnen krijgen. In wijk bij Duurstede is een protest tegen de komst van een noodopvang uit de hand gelopen. Er werd met stenen en vuurwerk naar politieauto's gegooid. De demonstranten zijn tegen de komst van asielzoekers in een sportcomplex. Een paar jaar geleden zaten er ook al asielzoekers. Toen werd door omwonenden geklaagd over overlast. En op Roland Garros heeft Arina Sabalenka de kwartfinales bereikt. De Belarussische nummer 1 van de wereld won in 2 sets van Naomi Osaka uit Japan. Het was de eerste vrouwenpartij in 3 jaar tijd in de avondsessie op het Gravel van Parijs. En sinds de introductie van de avondwedstrijd 5 jaar geleden waren er 60 mannen en slechts 4 vrouwenwedstrijden. Volgens de organisatie is dat omdat mannenwedstrijden meestal langer duren en toeschouwers een apart duurder toegangsbewijs moeten kopen. Het weer nog. Vanuit het zuidwesten neemt de bewolking toe deze nacht. Tegen het einde van de nacht volgen dan buien. Het koelt af naar zo'n 15 graden. Overdag bewolkt met soms stevige buien en ook kans op onweer. Het wordt 19 tot lokaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Oog Radio.

geen gevoelens heb voor haar. Terwijl ik nu alleen maar denk aan haar. Want zij is heel mijn wereld, zeg maar wat je wil dan.

0: geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. De Europese lidstaten en het Europees Parlement zijn het gisteravond eens geworden over de terugkeerwet. Die maakt het mogelijk om uitgeprocedeerde asielzoekers die niet in de EU mogen blijven naar zogenaamde terugkeerhubs te sturen. Dat zijn uitzetcentra buiten de EU. Er werd lang gesteggeld over wanneer de wet zou moeten ingaan. Voor de meeste artikelen uit de wet krijgen de EU-landen een jaar om zich voor te bereiden. De rest gaat wel meteen in, zoals het uitzetten naar de terugkeerhubs. De tegenstanders zijn bang dat het in de praktijk gevangenissen zijn en waarschuwen voor mensenrechten schendingen. De Amerikaanse president Trump zegt dat hij Israël heeft teruggefloten. Er lijken daardoor voorlopig geen grote aanvallen te komen op het zuiden van de Libanese hoofdstad Beirut. De Israëlische premier Netanyahu had aangekondigd dat die er zouden komen. Hij zegt bij zijn plan te blijven als Hezbollah de aanvallen tegen Israël niet staakt. Trump zegt dat hij via hooggeplaatste vertegenwoordigers contact heeft gehad met Hezbollah en dat de organisatie heeft beloofd de aanvallen te stoppen. De website en de app van het Rotterdamse cryptobedrijf Knaken zijn niet bereikbaar. Het bedrijf, sponsor van voetbalclub Feyenoord, heeft alle activiteiten gestaakt omdat het niet de juiste licentie zou hebben. Klanten die kunnen nu niet bij hun cryptomunten. Over een paar weken moet duidelijk worden of dat alsnog mogelijk wordt. En twee voor het Nederlands elftal interessante oefenwedstrijden gisteravond. In Oslo ontving Noorwegen Zweden, tegenstander van Oranje in de groepsfase van het WK. De Nooren, zonder sterspeler Erling Haaland, wonnen met 3-1. En in Wenen speelde Oostenrijk tegen een andere Oranje-opponent, Tunesië. Het werd 1-0 voor Oostenrijk. Het weer nog. Vanuit het zuidwesten neemt de bewolking toe. Tegen het einde van de nacht volgen dan buien. Het koelt uiteindelijk af naar zo'n 15 graden. Overdag bewolkt met soms stevige buien en kans op onweer. Het wordt 19 tot lokaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Oog Radio.

0: Geluid van Groningen. Oogradio. Het Geluid van Groningen. Dit is Oogradio. Nieuws.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. Ruim 2 maanden na de verkiezingen is de Deense premier Mette Frederiksen erin geslaagd om een centrumlinkse coalitie te vormen. Ze kan zich nu gaan opmaken voor een 3e termijn als premier. Later vandaag wordt er meer bekendgemaakt over de coalitieplannen en morgen wordt de nieuwe minister Ploeg gepresenteerd. Nooit eerder in de Deense geschiedenis duurden de coalitieonderhandelingen zo lang, in totaal 69 dagen... De partij van Frederiksen deed het slecht bij de verkiezingen in maart. Haar partij werd alsnog de grootste, maar behaalde wel het slechtste verkiezingsresultaat in 125 jaar. De EU-lidstaten en het Europees Parlement zijn het eens geworden over de terugkeerregeling voor afgewezen asielzoekers. Er was al een akkoord over het toestaan van zogeheten terugkeerhubs buiten de EU. En ook kinderen moeten in deze centra op uitzetting naar het land van herkomst wachten, tenzij het minderjarigen zonder begeleiding zijn. Diergaarde Blijdorp in Rotterdam heeft een aantal gezonde stokstaartjes laten inslapen. Volgens de dierentuin waren er spanningen tussen de mannetjes en moet het ervoor zorgen dat de rust terugkeert. Blijdorp erkent dat het een drastisch besluit is. Er is nog gekeken naar andere oplossingen, bijvoorbeeld of de onruststokers naar een andere dierentuin konden worden verhuisd. Maar dat is niet gelukt, zegt een woordvoerder tegen het AD. En 2 voor het Nederlands elftal interessante oefenwedstrijden gisteravond. In Oslo ontving Noorwegen Zweden, tegenstander van Oranje in de groepsfase van het WK. De Nooren, zonder sterspeler Erling Haaland, wonnen met 3-1. In Wenen speelde Oostenrijk tegen een andere Oranje-opponent, Tunesië. Het werd 1-0 voor Oostenrijk. En het Nederlands elftal oefent vanavond tegen Algerije. Dat is in de Kuip in Rotterdam. Het weer vanuit het zuidwesten neemt de bewolking toe. Tegen het einde van de nacht volgen buien. Het koelt af naar zo'n 15 graden. Overdag bewolkt met soms stevige buien en kans op onweer. Het wordt 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Oogradio.